0: Bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen.

0: Excellent. Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
1: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
2: Oh, kom. We gaan op ons doel af en scoren.
1: Ja.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
0: Score op excellent.be.
4: Clara Live.

0: 6 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het wereldkampioenschap voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. Daarna begon de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. Met Hugo Broos heeft Zuid-Afrika een Belgische bondscoach. Hij vond dat zijn ploeg goed opgewassen was tegen Mexico, ondanks een paar domme fouten.
1: I think the only moment we were under pressure was the first 20 minutes. After that, we had the ball, we played well, but 2 times a mistake from our side, 2 times we lost the ball, and immediately there was space for Mexico, and they could score 2 times.
0: Intussen is al een tweede wedstrijd afgelopen tussen Zuid-Korea en Tsjechië. Die wedstrijd is geëindigd op 2-1. In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Er zijn ook 3 zwaar gewonden. De kinderen van 11 en 12 jaar kwamen uit Aksel bij Terneuzen en ze waren op schoolreis. Hun schooldirecteur, Sjoerd Sandersen, is geschokt.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Aksel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
0: De politie heeft een man van 19 opgepakt. Mogelijk was hij de bestuurder van de auto. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die uit een land komen met weinig kans op goedkeuring. Zij zullen in principe binnen enkele maanden weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst of niet. De Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar ze is weer volledig gesloten, zegt het Iraanse regime. Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord. Trump had gisteren gezegd dat zo'n akkoord rond was en dat het een van de komende dagen ondertekend zou worden in Europa. Maar volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een definitief akkoord nog niet rond. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen in de namiddag. Mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb het echt gehad met al die regen. In elk geval, Bach bood gelukkig wat troost vanmorgen met zijn Matthäus-passie. Hoorde ik op Clara Continuo op weg hierheen. In elk geval, we zijn klaar voor een nieuwe espresso. Welkom.

En Della de Suite Bergamasque van Claude Debussy in een arrangement met fluitiste Juliette Urel en harpiste Isabelle Moretti. Contratenor Reginald Mobley komt binnenkort nog eens naar Brussel, naar Flaget, voor het festival Musique 3, daar. En hij brengt pianist Baptiste Trottignon mee, met wie hij dat mooie album vol spirituals maakte. Daar gaan ze ook een selectie uitbrengen op het festival Musique 3. Maar dit komt dan weer uit een ander album van Reginald Mobley, Solitude.

0: The ship that never returned. Waarom, dat weten we niet. Her fate is yet unlearned. Contratenor Reginald Mobley dus, die u op zondag 28 juni aan het werk kan horen in Flagey op het festival Musique 3. Volgende week dinsdag, op 16 juni dus, dan is het Bloomsday. Dat is de dag waarop wereldwijd fans van de Ierse schrijver James Joyce op straat komen en een stukje uit zijn beroemde boek Ulysses hardop voorlezen. Ook hier in Vlaanderen is er zo'n fanclub en schrijver Koen Peters die maakt daar deel van uit. Hij kwam er gisteren over vertellen bij Chantal Patin in Pompidou. Want die Vlaamse James Joyce-fans die organiseren volgende week dinsdag heel wat feestelijkheden in Oostende. En niet toevallig in Oostende, want precies 100 jaar geleden kwam James Joyce daar met zijn vrouw en zijn dochter Lucia op vakantie. Koen Peters ploos, zoals hij dat wel vaker doet, die hele wandel van James Joyce in Oostende uit. Waar hij logeerde, dat was in Hotel de l'Océan. Welke wandelingen hij maakte, wie hij zoal tegenkwam. Alleen zijn vaste café, dat blijft een raadsel.
1: We weten eigenlijk niet in welk café hij precies geweest is. Ja, dat is toch niet gedocumenteerd. Ik verzin heel graag dingen, maar dat leek me er dan toch een beetje over. En dat is zelfs de plek waar hij, samen met de Duitse vertaler, eigenlijk een deel van de vertaling heeft nagekeken. Dat café heet natuurlijk ondertussen anders. En ook als je zou op zoek gaan naar Hotel de l'Océan, dat bestaat natuurlijk niet meer. Dat is één groot appartementsblok. En onderaan is er nog wel een restaurant dat, ja, dat Ocean, ja, heet. Dat was ook een hele mooie tuin, waar ook foto's getrokken zijn van de familie Joyce. Door Lucia waarschijnlijk. En als je daar achterin gaat, dat is een ongelooflijk desolate woestijn van parkeergarages. Ja. Maar het is typisch voor Oostende. Wat je in heel weinig steden tegenkomt, dat is dat op éénzelfde plaats drie verschillende gebouwen hebben gestaan. Bouwen, afbreken enzovoort. De middenstand regeert, ook Oostende, om een zanger te parafraseren. Daar is eigenlijk weinig te zien dat nog echt verwijst naar. Bijvoorbeeld het postgebouw is in de oorlog vernietigd. Het is ofwel het toerisme, ofwel de oorlog die veel vernietigd heeft. En toch hangt de geest er nog.
0: Ja. En het is om die geest te doen, natuurlijk. Schrijver Koen Peters over de geest van James Joyce in Oostende. Volgende week dinsdag kan u daarmee Bloomsday vieren met een fototentoonstelling, literaire stadstochten en een feestavond. Of u kan er ook over lezen in het jongste nummer van het literaire tijdschrift Dietse Warande en Belfort. Dat heet Bloem in Oostende en bevat 26 literaire wandelingen. Het hele gesprek van gisteren in Pompidou, dat kan u dan weer herbeluisteren via VRT Max.

The Lark, de limerick van Mikhail Glinka door Alexander Malofeev. En als je hem ziet met zijn blonde kopje zou je zweren dat hij uit Scandinavië komt. Maar het is een Rus dus, hij komt uit Moskou, Alexander Malofeev. Espresso.

Trio Gaspar met een deel uit het zesde pianotrio van Joseph Haydn. En tot aan het nieuws van 6:30 is dit nog het Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding van de vorige chef-dirigent Christina Poska in de eerste symfonie van Ludwig van Beethoven.

0: Symfonieorkest Vlaanderen onder leiding van Christina Boska. Met het eerste deel uit Beethovens Eerste Symfonie. Het is 6:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Toon, het WK voetbal is begonnen.
1: Ja, gisteravond feestelijk op gang getrapt in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. En daarna begon dan de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won die met 2-0. En intussen is er ook al een tweede wedstrijd gespeeld, Zuid-Korea-Tsjechië. En die is geëindigd op 2-1. Vandaag gaat het Europese Migratiepact in werking. Dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op goedkeuring. En de Iraanse marine heeft vannacht een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zijstraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar ze is weer volledig gesloten, zegt het Iraanse regime. En Iran spreekt ook de Amerikaanse president Trump tegen over een vredesakkoord dat op komst zou zijn. En dan nog het weer. Vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

deel uit een luid concerto van Johann Ludwig Krebs, uit het debuutalbum van Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovagante. En dit komt dan weer uit het debuut van de Belgische pianist Florian Nowak, die altijd nieuwsgierig is naar ander repertoire. En daarom is de titel van dat album ook zo toepasselijk. Album d'un voyageur.

Florian Noack in een paar variaties op volksmuziek uit Bretagne, de geboortestreek van Paul Latmiraux. En dit album is net één week uit, Liminal, van de Britse Poppy Aykroyd, haar zesde album intussen. Ze heeft drie woelige jaren achter de rug met liefdesverdriet, een verhuizing en het overlijden van haar vader. En Liminal gaat dan ook over doorzettingsvermogen en transformatie. Ik voel me gebroken op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden, maar ik ben ook sterker dan ik ooit had gedacht, zegt ze. Dit is Between Two Worlds.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Clara Live.

te midden van zoveel angsten en zorgen richt ik mij tot u, heer. Tenor Christophe Gens, samen met La Petite Bande in deze kantate van Mozart. Bijna 7 uur alweer. Dit is nog het volkduo Loup-garou. Gitarist Florian de Schepper en accordeonist Pablo Kolder.

0: 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er een akkoord is met Iran, of op komst in elk geval. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd er een politiek akkoord gevonden en dat werd de voorbije maanden in alle lidstaten uitgewerkt. En vandaag zou dat nieuwe asielbeleid starten. Marian Timmerman, is iedereen er klaar voor?
1: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen de lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
0: Ja, en wat is daarin het meest opvallende?
1: Misschien wel het recht op bescherming dat overeind blijft, maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal ook verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen, dus verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
0: Oké, dankjewel Marian. En in het opvangcentrum in Sint-Lambrechts-Woluwe in het Brusselse gewest start een proefproject voor een snellere procedure voor asielzoekers die weinig kans maken om asiel te krijgen. Er zijn 200 plaatsen voorzien. De volledige procedure zou dan 3 maanden duren, terwijl die nu nog ruim 16 maanden in beslag neemt. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt wil met de snellere procedure het asielbeleid strenger maken. Vanaf volgend jaar mogen Brusselaars niet meer op elektrische deelsteps rondrijden.
2: Zeker in Brussel met die tramsporen, geen helmen, het is wel gevaarlijk. Veel mensen die ook nog met 2 of 3 erop zitten.
3: Je geraakt best makkelijk van plaats tot plaats, ook voor korte afstanden. Ik vind dat best fijn om de stad te zien in plaats van in een metro opgesloten te zitten.
0: De Brusselse regering gaat ze verbieden, onder meer omdat er te veel ongevallen mee gebeuren. Maar het was net beter geweest om de privésteps te verbannen, want die zijn gevaarlijker. Dat zegt Jeffrey Matthijs van Way2Go, de Vlaamse koepelorganisatie voor deelmobiliteit.
4: Het is trouwens ook zo dat deelsteps eigenlijk perfect controleerbaar zijn. Mensen moeten een account aanmaken, je weet wie met die deelsteps rijdt. Die kunnen ook niet opgedreven worden. Die kunnen ook via AI gaan detecteren of dat er op een voetpad gereden worden bijvoorbeeld. Dus al die zaken zorgen ervoor dat deelsteps perfect controleerbaar zijn. Dus het is eigenlijk een beetje een gemiste kans van de regering.
0: Een voorbeeld is Londen, waar privésteps verboden zijn, maar deelsteps wel nog mogen. De 5 Vlaamse universiteiten gaan samen een plan uitwerken over het gebruik van AI in het onderwijs. Ze doen dat op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Soehal Demir. De bedoeling is om leerlingen en leerkrachten kritisch en verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. En dat in een veilige digitale omgeving. De Vlaamse regering trekt 10 miljoen euro uit voor dit project. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 vaak voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor thuis moet blijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
5: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van, goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig? En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
0: De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat over de oorlog met Iran. Eerder had hij een aangekondigde aanval op een grote olieterminal al afgeblazen. Vera de Vos, hoe zeker zijn we dat dat akkoord er nu echt aankomt?
1: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vice-president Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
6: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
1: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
0: Veerle de Vos, dankjewel. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat straks naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is anders dan alle voorgaande, hè?
7: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is, maar wie het aandeel koopt doet dat vooral omdat hij gelooft in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving naar de ruimte te brengen. Het opgehaalde geld dient dus onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien.
0: Dankjewel, Steven. Het WK-voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van den Memt was erbij.
8: Ik vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, een uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Enfin, ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
0: Ja, in die eerste wedstrijd was er een tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won met 2-0. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is intussen ook gespeeld. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. Volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lagere kans op goedkeuring. Meer op vrtnieuws.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
1: Goedemorgen, het is 7:08 en ik heb hier een mooi stukje operette bij van Jacques Offenbach. Un mari à la porte, er staat een man aan de deur. Welkom.

Jody DeVos zong J'entends ma belle uit Un mari à la porte, een komische eenacter van Jacques Offenbach. Jacques Brel en Maurice Ravel, dat rijmt niet alleen, dat klinkt ook mooi samen.

Le cœur tendre van Jacques Brel, met daartussen en daarboven ook twee stukken van Maurice Ravel, Une barque sur l'océan en zijn Pavane pour une enfant défunte. Een mix die bedacht werd door een Belgisch duo dat met deze arrangementen ook een heel album vult. Celliste Camille Segers en pianist Alexis Thibault de Mézières. Espresso.

Nana Osei Twumbarima. Onthoud die naam. Nana Osei Twumbarima is een jonge Ghanese. Hij kwam 4 jaar geleden hier aan in ons land met zijn Seperewa. Dat is een Ghanese harpluit. En intussen is hij vanuit zijn thuisbasis Gent een mooie muzikale carrière aan het uitbouwen. Hij komt straks naar Music Matters en heeft Olaf beloofd om ook live iets te spelen. Nana Osei Twumbarima. Straks dus in Music Matters tussen 12 en 2.

Adieu de l'hôtesse arabe. Een gedicht van Victor Hugo op muziek van Georges Bizet. En het was een instrumentale versie voor mandoline en pianoforte met Raffaele La Ragione en François Dumont. Vivaldi. Altijd goed voor nog een kleine energieboost, zo net voor het nieuws van 7:30.

0: Vivaldi met violist Andres Gabetta. Ja, dat is de broer van celliste Sol Gabetta. En je hoort hier ook zijn Gabetta-consort. Het is 7:30, dag Toon.
1: Goedemorgen.
0: Toon, vandaag gaat het Europees Migratiepact in.
1: Ja, dat is een pakket van bindende regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op een goedkeuring van die asielaanvraag. De Amerikaanse president Trump beweert opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er een overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land dus ook nog geen finale beslissing heeft genomen. En gisteravond is het WK voetbal feestelijk begonnen in Mexico City, de hoofdstad van Mexico. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. En daarna begon dan de allereerste wedstrijd tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won die wedstrijd met 2-0. En het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In het Belang van Limburg gaat het over de discussie rond de verlenging van de abortustermijn. Volgens Bart de Wever werd er nog niet over gesproken binnen de regering. CD&V wil de abortustermijn optrekken van 12 naar 14 weken zwangerschap. Vooruit volgt het advies van de experten en wil de termijn vastleggen op 18 weken. Maar het is niet de wetenschap die het beleid bepaalt, klinkt het bij CD&V. Dat klopt, schrijft Adriaan Kartuifels. Politici hebben het laatste woord. Alleen moet de politiek daarover wel verantwoording afleggen. In die zin is de houding van N-VA opmerkelijk. Door achterover te leunen, laat de partij CD&V het vuile werk opknappen. Thuisverplegers die 58.000 euro per maand factureren. Het doet Dimitri Antonissen van Het Laatste Nieuws aan de zaak Stefanie Sander denken. En misschien nog zorgwekkender dan het bedrog zelf is dat de drie betrokkenen ervan lijken uit te zijn gegaan dat zelfs wanneer ze 3 keer meer aanrekenen dan fysiek mogelijk is, dat nog niet zou opvallen. Ons hele zorgsysteem is op vertrouwen gebaseerd. Thuisverplegers worden betaald voor de prestaties die ze aangeven. Maar er is geen controle of die zorg ook verstrekt is. Vertrouwen is een prachtig fundament voor de zorg, maar blinde naïviteit maakt ze onbetaalbaar. Bart Eekhout zwaait de Brusselse deelsteps uit in de morgen. Adieu, sommigen zullen je missen, maar toch niet voor lang. Bij de rellen van vorige week speelde de deelstep een uiterst enerverende bijrol. Vandalen bouwden er brandstapels en barricades mee. Straten in het stadscentrum bleven achter als een smerige, rokende puinhoop. Dat gebeurt niet voor het eerst. Brusselaars zijn dat spuugzat. Terecht. De deelstep beloofde comfort en vooruitgang. Wanneer die belofte gebroken blijkt te zijn, is het moedig om het beleid om te keren. In het nieuwsblad aandacht voor de aanpak van langdurig zieken. De website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid heeft zo pas 20 fiches met een referentiekader voor artsen gepubliceerd. Die geven aan hoe lang een werkonderbreking na pakweg een heupoperatie of zware migraine gemiddeld duurt. Het deugt niet, vindt Peter Meilemans. Fiches van de kwalen waaraan langdurig zieken lijden online zetten en bepalen wat de gemiddelde afwezigheid mag zijn. Het is ook stigmatiserend. Het is het administratief catalogeren van profiteurs en hypochonders. Wat het ergst is dat als het om langdurig zieken en werkonderbreking gaat, mensen steeds meer worden herleid tot hun louter economisch belang. In de tijd een denkoefening over de toekomst van Belfius, maar alle opties zijn lastig. Is Belfius voor de volle 100% in overheidshanden houden een goed idee? Nee, denkt Bart Haak. Bankieren is geen taak van de staat en privébanken doen dat minstens even goed. Is het dan een goed idee om een bank die al in België actief is te laten participeren in Belfius? Dan bots je snel op problemen rond te dominante spelers die op de duur de markt kapot maken en de consumenten tot te hoge tarieven dwingen. Aan een buitenlandse bank verkopen is ook niet evident. Zeker als de verkoper de Belgische overheid is. Moet uitgerekend de staat het stuur van de Belgische bankwereld deels overhandigen aan een concurrent uit het buitenland. Vliegroutes zijn een politieke kwestie, geen juridische, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Het Brussels gewest stapt naar de rechter om het toegenomen gebruik van baan 7L te toetsen. Die route loopt dwars over de dichtbevolkte Brusselse agglomeratie en veroorzaakt sinds kort veel meer overlast dan voorheen. De beste oplossing zou zijn als de betrokken ministers rond de tafel gaan zitten, liefst samen met vertegenwoordigers van de luchthaven en de bewonersorganisaties. Dat is de enige weg naar een breed gedragen compromis. Een juridisch vonnis is geen wondermiddel om het probleem de wereld uit te helpen. Hoogstens kan het een middel zijn om sneller tot zo'n compromis te komen. Het is vrijdag 12 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Het regent onafgebroken in Nantes. Barbara nam met dit lied afscheid van haar stervende vader met wie ze gebroken had. En daarover schreef ze ook in haar memoires. Il était un piano noir.

0: Bruno Philippe met een deel uit Bach's vijfde suite voor cello solo.
1: De keuze van Clara.
0: De altijd vindingrijke Franse dirigent Simon-Pierre Bestion wordt wel eens de Asterix van de oude muziek genoemd. En voor het nieuwe album met zijn ensemble La Tempête heeft hij een toverbrouwsel gemaakt van Vlaamse en Spaanse polyfonie, gemixt met Arabisch-Andalusische gezangen. En hij inspireerde zich daarvoor op keizer Karel V, die enkele weken voor zijn dood, met veel toeters en bellen, een oefenceremonie organiseerde voor zijn eigen uitvaart. Maar hij overleed ook echt 2 weken later en de repetitie veranderde in een echte uitvaart. Maar welke muziek er toen geklonken heeft, dat weten we nu niet meer precies. En dus heeft Simon-Pierre Bestion nu een imaginair requiem samengesteld voor de dood van Karel V. Dat klinkt volgens ons zeer geslaagd. Het album wordt overal laaiend enthousiast onthaald en meer nog. Ik mag nu enkele zeer gegeerde exemplaren weggeven. Een berichtje in onze app met uw naam en uw adres volstaat. Succes!

0: Een stukje uit onze keuze van Clara deze week, Bomba Flamenca.
1: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
2: Onmogelijk.
1: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
2: Onmogelijk.
1: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals en de open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live. Maar ook het Gentfestival. Op 10 september in de Sint-Baafskathedraal. De kerk waar keizer Karel V nota bene in 1500 werd gedoopt. En zo is die cirkel mooi rond.

François Mardi Rossian met een nummer uit zijn album Moondog, waarop hij hulde brengt aan de Amerikaanse componist Louis Thomas Hardin, beter bekend onder zijn artiestennaam Moondog. Het is 7:58 intussen. Straks heb ik het nog over Olivier Schrauwen, de winnaar van de Bronzen Adhémar, de meest prestigieuze prijs voor strips en graphic novels in Vlaanderen.

0: 8 uur een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Europese migratiepact gaat in. Trump beweert opnieuw dat er bijna een akkoord is met Iran. En in Mexico is het WK voetbal op gang getrapt. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. 2 jaar geleden werd daarover een politiek akkoord gevonden en de voorbije maanden is er in de lidstaten hard gewerkt om vanaf vandaag met een nieuw asielbeleid te starten. Marianne Timmerman, is iedereen er klaar voor?
1: Nee, eigenlijk niet. In zowat alle lidstaten wordt er nog gesleuteld aan IT-systemen en infrastructuur, omzettingen naar nationale wetgeving en het opleiden van personeel. Maar toch is het een opmerkelijke dag, want migratie is een uiterst gevoelig politiek thema. Er is sinds de asielcrisis van 2015 over gepraat, gediscussieerd en geruzied in en tussen lidstaten. En nu stappen ze samen in de richting van 1 gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa.
0: En wat is daarin het meest opvallende?
1: Misschien wel het recht op bescherming. Dat blijft overeind. Maar wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring krijgt wel een versnelde korte procedure. Het eerste land van aankomst zal verantwoordelijk zijn voor de screening, opvang en beoordeling. En dat betekent in de praktijk dat Griekenland, Italië, Spanje en Cyprus, de landen aan de buitengrenzen dus, verantwoordelijk worden voor de meeste asielzoekers. Maar de andere lidstaten zijn in ruil wel akkoord gegaan met een solidariteitsmechanisme.
0: Dankjewel, Marianne. Maar in de praktijk is van die solidariteit weinig te merken, zegt Europarlementslid Tineke Strik van GroenLinks PvdA. Zij denkt niet dat er nu veel gaat veranderen.
2: Omdat de commissie weigert de regels ook echt te handhaven. Dat zie je natuurlijk ook in België met mensen die niet in opvang terecht kunnen. Je ziet het in heel veel andere landen. Ik heb het idee dat landen steeds meer naar elkaar kijken van ja, als die de regels kan schenden, waarom zou ik me eraan houden? En dat ze vooral bezig zijn van hoe kan ik minder aantrekkelijk zijn dan een ander, zodat de asielzoekers naar dat andere land reizen. En daar hadden we juist van afgewild.
0: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten mogen nu samen een aanpak uitwerken. Artificiële intelligentie wordt al veel gebruikt binnen het onderwijs en dat moet goed begeleid worden, vindt minister van Onderwijs Soehan Demir.
3: Het doel is echt wel om de jongeren daar ook wel beter tegen te beschermen, maar vooral ook voorbereiden op een toekomst waarin heel wat artificiële intelligentie zit. We moeten onze jongeren echt wel op een veilige, kritische en verantwoorde manier leren omgaan met die artificiële intelligentie. Onze universiteiten moeten echt wel mee bewaken dat we dat doen op een wetenschappelijk onderbouwd, maar ook vooral pedagogisch verantwoord en veilige manier.
0: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundaire onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft aanbevelingen gepubliceerd over arbeidsongeschiktheid. Daarin staat voor 20 veel voorkomende aandoeningen hoe lang een patiënt er meestal voor moet thuisblijven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bedoeling is dat huisartsen zo kunnen inschatten hoe ze met die aandoeningen kunnen omgaan, zegt professor Lode Goderis, die de fiches mee heeft opgesteld.
4: Het is vaak heel moeilijk om nu in te schatten en te weten van goh, iemand met een tenniselleboog, hoe lang is die normaal gezien afwezig. En dus is er eigenlijk nood om handvaten te hebben bij het voorschrijven, waarbij de duur een element is, maar zeker ook waarbij dat er gekeken wordt naar de klachten die aanwezig zijn in relatie tot het werk.
0: In Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens in Nederland, is de verslagenheid groot na het zware ongeval gisteren in Hulst. Een auto reed erin op een groep fietsende schoolkinderen. 3 kinderen en 1 leerkracht hebben dat niet overleefd. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog volop aan de gang. Een 19-jarige man uit de gemeente Hulst is aangehouden, maar het is nog niet duidelijk of hij ook de chauffeur was van de auto. De Amerikaanse president Trump zegt opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. Gisteren kondigde hij nog een zware aanval op Iran aan, maar die heeft hij uiteindelijk afgeblazen. Ja, hoe zeker zijn we nu, Veerle de Vos, dat er echt een akkoord komt?
5: Ja, Trump zelf beweert dat de deal in kannen en kruiken is, dat de Iraanse leiders hem hebben goedgekeurd en dat het akkoord dit weekend in Europa zal ondertekend worden in aanwezigheid van vice-president Vance. In het akkoord zou staan dat Iran geen pogingen meer zal doen om een kernwapen te ontwikkelen of te kopen.
6: They will not have a nuclear weapon. They've agreed to that. They will not purchase, develop in any way, shape or form a nuclear weapon.
5: Ja, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat er overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. Het is overigens al de 38ste keer dat Trump beweert dat hij dicht bij een akkoord staat.
0: Oké, dankjewel Veerle. En de Iraanse marine heeft nu ook een olietanker tegengehouden die door de straat van Hormuz wilde varen. Die zeestraat is belangrijk voor het vervoer van onder meer olie en gas, maar op dit moment is die weer helemaal dicht, zegt het Iraanse regime. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat vandaag naar de beurs. De aandelen zullen vanmiddag voor het eerst verhandeld worden op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq in New York. Steven Rombout, deze beursgang is blijkbaar anders dan alle voorgaande.
7: Ja, het gaat om de grootste beursgang aller tijden. SpaceX zal $75 miljard ophalen en dat is een record. Het bedrijf zal ook een waardering meekrijgen van net geen $1.800 miljard en zit daarmee meteen in het rijtje van de 10 grootste beursgenoteerde bedrijven. Dat is opvallend, omdat SpaceX nog altijd verlieslatend is. De ruimtevaarttak bijvoorbeeld leidt zwaar verlies. Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten, maakt dan weer veel winst. Maar wie het aandeel van SpaceX koopt, doet dat vooral omdat die geloof in de missie van Elon Musk. En die missie is technologie bouwen om de beschaving multiplanetair te maken. Het opgehaalde geld dient onder meer om naar Mars te kunnen vliegen en om datacenters voor AI in de ruimte te laten draaien. Al is het afwachten wat Musk van zijn missie kan realiseren.
0: Bedankt, Steven Rombout. Het WK voetbal is gisteravond feestelijk begonnen in het Aztekenstadion in Mexico-stad. Dat gebeurde met optredens van onder meer de Colombiaanse superster Shakira voor 80.000 toeschouwers. Commentator Peter van den Bemt was erbij.
8: Vond de openingsceremonie, die dan helemaal voor plaatsvond, uurtje zo voor de wedstrijd, vond ik best wel oké met veel muziek. En Shakira, ik moet ze nog zeggen, 16 jaar later, ze is nog altijd geweldig in vorm. En de sfeer ook bij de Mexicanen. Ik ben ermee naar het stadion gestapt, tussen al die Mexicanen in dat prachtige groen. En het volkslied van Zuid-Afrika, waar ik mijn boom voor heb, het volkslied van de Mexicanen. Enfin, ik zou zeggen, alles een beetje rond de wedstrijd, meer dan de wedstrijd zelf.
0: En die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika eindigde op 2-0 voor Mexico. Het was meteen een bewogen wedstrijd met 3 rode kaarten. 2 voor Zuid-Afrika en in het slot ook nog 1 voor Mexico. En de tweede wedstrijd is ook al gespeeld intussen. Die ging tussen Zuid-Korea en Tsjechië en is geëindigd op 2-1. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Zondag wisselend bewolkt met kans op een buitje in het noordoosten. En volgende week wordt het dan droger en warmer. Dit nieuws begon met het Europese Migratiepact. Dat gaat vandaag in en moet ervoor zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Er komt onder meer een snellere procedure voor wie uit een land komt met een lage kans op goedkeuring. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
10: Goedemorgen. We zien ze graag terugkomen, de twintigers van de voorbije seizoenen. En of ze goed bezig zijn, jazzpianist Orson Clyce brengt binnenkort een nieuw album uit. En dit is de single al eruit. En kijk, er doet nog een andere ex-twintiger mee ook. Gert-Jan Dreese op drums. Dit is Rodney's Dance.

Beklijvende muziek van Kevin Putz uit zijn liedcyclus No Prisoner B. 24 liederen op tekst van Emily Dickinson. En dat was met zo Joyce DiDonato en het strijktrio Time for Three. We voelen het allemaal, het leven is een pak duurder geworden. Maar in Milaan, daar hebben ze zich volgens mij deze week toch verslikt in hun espresso. Want de Scala, een van de beroemdste, maar ook duurste operahuizen van Europa, heeft haar prijzen nog maar eens verhoogd. Vooral de trouwste bezoekers, de logionisti, zoals ze dat in het Italiaans zeggen, zijn verontwaardigd. Want voor hun abonnement betalen ze voor het eerst meer dan 1.000 euro. Kaartjes voor de beste plaatsen kosten tot 300 euro. En voor exclusieve premières betaal je zelfs meer dan 3.000 euro. Ter vergelijking, hier in Brussel in de Munt betaal je voor het duurste ticket ongeveer maximaal 175 euro. Ik kom er graag in Milaan, maar ik ben alvast blij dat ik er niet woon.

Marta Argerich en Gabriella Montero samen in deze romance uit de suite voor twee piano's van Sergei Rachmaninov. Goedemorgen, het is bijna 4 voor 8:30.

0: Het eerste deel uit het Hobo-concerto van Petrus Vasks met solist Albrecht Maier. Het is 8:30, dag Toon.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Na het akkoord 2 jaar geleden gaat vandaag dan het Europees Migratiepact in.
1: Ja, 2 jaar geleden werd daarover een politiek akkoord gevonden en de voorbije maanden is er in de Europese lidstaten hard gewerkt om vanaf vandaag dus dat nieuwe migratiebeleid of asielbeleid liever te starten. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt onder meer wel een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op de goedkeuring van die asielaanvraag. De Amerikaanse president Trump beweert opnieuw dat hij dicht bij een akkoord staat met Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dan weer dat er een overeenkomst is over een groot deel van de tekst, maar nog niet over alles en dat zijn land nog geen finale beslissing heeft genomen. En het WK voetbal dan. Gisteravond is dat feestelijk begonnen in de hoofdstad van Mexico. Dat gebeurde met optredens van onder meer Shakira voor 80.000 toeschouwers. En daarna begon de eerste wedstrijd in het Aztekenstadion tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Mexico won die wedstrijd met 2-0. En het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.

Zangeres Helena Casella met ook gitarist Myrdin de Kouter. En zij spelen nu zondag ook op Côté Jardin, de jaarlijkse gratis muzikale picknick van Muziekcentrum De Bijloken in Gent. En ze zouden wel eens heel veel geluk kunnen hebben met het weer daar zondag.

0: Quatuor Hermès met een deel uit het tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold.
1: Espresso.
0: Morgenavond wordt een bijzondere avond voor striptekenaar Olivier Schrauwen. Want dan krijgt hij in de Warande in Turnhout eindelijk zijn bronzen Adhémar. De meest prestigieuze onderscheiding voor striptekenaars die om de 2 jaar wordt uitgereikt. Ik zeg eindelijk, want in maart werd de winnaar al bekendgemaakt. Maar morgen mag Olivier Schrauwen dus zijn prijs in ontvangst nemen. Goedemorgen Ton Horste.
2: Goedemorgen.
0: Als we het hier over stripverhalen en striptekenaars hebben, dan komen we al snel bij jou terecht als journalist. Je hebt de bronzen Adhémar nog mee georganiseerd en je was ook 10 jaar uitgever van Stripgids, het Vlaamse stripmagazine.
2: Dat klopt, ja.
0: Is Olivier Schrauwen nu een verdiende winnaar volgens jou?
2: Zeer. Het is de bronzen Adhémar bestaat nu een kleine 50 jaar. Ik denk volgend jaar 50 jaar. Mm-hmm. In de eerste jaren was het een soort van aanmoedigingsprijs. Maar gaandeweg is die geëvolueerd tot een uiverprijs. Mm-hmm. Dat wil zeggen, iedereen, alle grote van de Vlaamse strip, hebben hem gewonnen. Van Kamargurka over Merrow tot Le Cromeke. En de voorbije jaren is er een soort van generatiewissel gekomen. De voorbije 2 edities, Judith van Istendaal, Brecht Evers. Dat zijn eigenlijk mensen die 20 jaar geleden ongeveer begonnen zijn. Mm-hmm. En tot die generatie behoort ook Olivier Schrauwen. En hij heeft eigenlijk een beetje zoals die twee, op een totaal andere manier, een heel eigen stem, een heel eigen manier van vertellen gevonden.
0: En wat is er zo eigen aan zijn werk?
2: Ja, het wordt altijd in de categorie alternatief gestoken. Ik snap dat ook. Ik denk dat ik ook weet waar dat dan ligt.
0: Waarom?
2: Als ik het probeer, ik heb er gisteren over zitten nadenken van hoe kan je dat nu uitleggen? Waar gaat dat over? Wat gebeurt er in die strips? Mm-hmm. En dan kwam ik bij een citaat van Multatuli uit de Ideeën terecht. Niets is geheel waar en misschien zelfs dat niet.
0: Ja.
2: Dus het is... Hij vertelt verhalen, hij heeft een hele traditie opgezogen. Hij gaat met alle mogelijke grafische, nu dikwijls digitale technieken aan de slag. En hij vertelt een verhaal, maar er is altijd twijfel over dat verhaal. De personages begrijpen elkaar niet, van iedereen zit een beetje vast in zijn eigen paradigma. En je hebt altijd het gevoel van... Wat gebeurt hier? Is klopt dat wel? Is dat wel waar? En dat is denk ik de ruggengraat van zijn werk.
0: Ja.
2: En dat is niet gemakkelijk. Ik zou het fundamenteel ironisch willen noemen. Waarmee dat ik bedoel... alles heeft altijd een deuxième degré. Er is altijd nog iets anders gezegd, geïmpliceerd. Of er is altijd van, ja, maar klopt dat? De twijfel wordt gezaaid.
0: Ja.
2: En dat is heel moeilijk in tekeningen, in strips te vertellen. En hij kan dat.
0: Ja, ja. Het klinkt bijna alsof Olivier Schrauwen een genre op zich is.
2: Dat is ook zo, denk ik. Ik bedoel, hij werkt met verschillende technieken, maar als je een pagina van hem ziet, dan weet je van, ah, dat is Olivier Schrauwen.
0: Hmm.
2: Dus hij heeft, ik denk... riezeldrukken gemaakt. Hij werkt heel veel digitaal. Hij werkt in kleur, maar dat is niet de standaard inkleuring van de klassieke, ik zal nu zeggen, Europese strip. Soms krijg je lijntekeningen waarbij alleen die lijnen in andere kleuren zijn. Dus hij heeft een heel unieke manier van vertellen gevonden.
0: Ja. In Amerika is hij veel bekender dan bij ons. Hoe komt dat volgens jou, Tom?
2: Goh, veel bekender, dat weet ik niet. Hij is eigenlijk gedebuteerd met My Boy. Een strip waar heel veel invloeden in zaten uit die klassieke Amerikaanse krantenstrip.
0: Mm-hmm.
2: En in Amerika, wij kennen Amerika van Marvel en DC, de traditionele Batman en Superman strips. Maar je hebt daar ook een heel bloeiende, heel interessante, al decennia underground cultuur, een alternatieve strip zien. Daar zitten uitgevers in, Fantagraphics. Zit ook in Canada, Drone & Quarterly. En daar komen bijvoorbeeld mensen uit als Art Spiegelman, Alison Bechdel, Chris Ware. Grote namen in de stripwereld. En die hebben eigenlijk 20 jaar geleden zijn werk gezien en die hebben dat onmiddellijk omarmd.
0: Ja, maar hij werd ook al genomineerd voor 3 Eisner Awards. Dat zijn toch de Oscars onder de stripprijzen?
2: Ja, dat zijn de Oscars van de stripprijzen van de Verenigde Staten.
0: Ja.
2: En die prijzen, die Die hebben het voordeel dat ze de volledige breedte coveren. Die doen dus zowel die heel populaire Superman, superhelden strips worden daar opgevolgd, maar ook die alternatieve scene wordt daar gevolgd. Mm-hmm. En daar hadden ze hem dus ook heel rap ook daar in de gaten.
0: Ja, ja. Welke strip zou jij nu aanraden, Toon, om het werk van Olivier Schrouwen te leren kennen?
2: Ik denk dat er twee zijn. Mijn persoonlijke favoriet, want ik vond het moeilijk om een keuze te maken.
0: Ja.
2: Ik zou Arsène Schrouwen, dat is een soort van een biografie van een voorvader, maar toch ook weer niet. En is dat allemaal wel zo? Dus dat vond ik heel mooi. Ja, en dan zijn magnum opus, dat wordt zo genoemd. En dat is het ook, denk ik, zondag.
0: Mm-hmm. En waarom is het zijn magnum opus?
2: Omdat daar, denk ik, alles wat hij kan ongeveer samenkomt.
0: Okay.
2: Er is een citaat er rond, dat staat ook in het juryrapport, denk ik, van Chris Ware, die Amerikaanse tekenaar waar ik net over had, die een vergelijking maakt met Ulysses, alle mogelijke... het is een poging om alle mogelijke indrukken en versies van een realiteit in één verhaal te steken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Je maakt mij nieuwsgierig, Toon. Dankjewel. Striptekenaar Olivier Schrouw die neemt morgen dus de bronzen Adhémar in ontvangst in de Warande in Turnhout. Hartelijk dank, Toon Horsten.
2: Graag gedaan.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara, live.

Alinde van Franz Schubert met bariton Samuel Hasselhorn en pianist Amiel Bouchakiewicz. Zo, daarmee is alles gezegd deze week in Espresso. Kathleen van Bavel trekt straks in ampersand naar Berlijn. En ik wens u verder nog een mooie dag toe met Clara. Viel Spaß!

0: koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende arias. Op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vandaag gaat het Europees Migratiepact in. Dat zijn regels om ervoor te zorgen dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid voeren. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen. Maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. Zij zullen in principe na enkele maanden al weten of ze terug moeten naar hun land van herkomst. Voor minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt mocht het nog wat strenger.
2: Ik denk dat we een kat een kat moeten noemen. Het is geen toverpact. Ik denk dat het voor ons zeker nog verder had mogen gaan. Maar het is natuurlijk wel een breuk met jaren van Europese stilstand. Voor het eerst komen er strengere en ook snellere procedures. En dat is absoluut nodig, want het huidige systeem is compleet vastgelopen.
1: De Vlaamse regering maakt 10 miljoen euro vrij om leerlingen en leerkrachten kritisch en pedagogisch verantwoord te leren omgaan met artificiële intelligentie. De 5 Vlaamse universiteiten gaan nu samen een aanpak uitwerken, zegt minister van Onderwijs Suhail Demir.
3: Universiteiten, daar zit natuurlijk heel veel kennis en know-how rond artificiële intelligentie. Het is ook belangrijk dat de universiteiten aan zet zijn en niet techbedrijven om ons daarbij bij te staan over wat gaat dat dan. Vooral over hoe dat we jongeren kunnen beschermen, maar ook voorbereiden op een toekomst waarin artificiële intelligentie ook overal aanwezig is.
1: Een kwart van de leerkrachten in het lager onderwijs in Vlaanderen gebruikt artificiële intelligentie. In het secundair onderwijs is dat bijna de helft. De federale overheid heeft nieuwe fiches gepubliceerd over hoe lang mensen gemiddeld thuis blijven als ze een bepaalde aandoening hebben. Daarmee kunnen huisartsen inschatten hoe ze best omgaan met bepaalde problemen zoals astma of een tenniselleboog. Volgens het Nieuwsblad maken patiëntenverenigingen zich zorgen dat mensen daarmee sneller weer aan het werk zullen moeten gaan, terwijl ze daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Maar dat is niet de bedoeling, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
4: Wij zijn als artsen echt wel van overtuigd dat als mensen kunnen meedoen met dingen, dat ze zich beter en gezonder voelen. Dat wil niet zeggen dat we onverantwoord aan de slag gaan. Want als mensen niet kunnen gaan werken en als wij daar medische redenen voor hebben om iemand niet te laten werken, dan gaan we dat ook niet doen. Wij gaan echt wel uit met de persoon die voor ons zit.
1: Het wereldkampioenschap voetbal is nu echt begonnen. De allereerste wedstrijd gisteravond tussen Mexico en Zuid-Afrika is geëindigd op 2-0 voor Mexico. Er werden wel 3 rode kaarten uitgedeeld, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. In de tweede wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië duurde het een tijd voor het echt spannend werd, zegt Tom Boudeweel.
5: Op het uur is dan Tsjechië op voorsprong gekomen. Het is het team dat kan scoren uit de standaard situaties. En dat was deze keer het geval met een verre inworp. Maar Zuid-Korea is er dan in een spectaculair half uur nog over gegaan met de goal van de beslissing. De 2-1 van een Koreaan die we kennen. Oh, die bij Racing Genk heeft gespeeld. Er was nog bijna de gelijkmaker, maar die werd niet gemaakt door Tsjechië. Dus Zuid-Korea en Mexico, dat zijn de eerste leiders in die groep A.
1: Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden vandaag. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: In het Belang van Limburg gaat het over de discussie rond de verlenging van de abortustermijn. Volgens Bart De Wever werd er nog niet over gesproken binnen de regering. CD&V wil de abortustermijn optrekken van 12 naar 14 weken zwangerschap. Vooruit volgt het advies van de experten en wil de termijn vastleggen op 18 weken. Maar het is niet de wetenschap die het beleid bepaalt, klinkt het bij CD&V. Dat klopt, schrijft Adriaan Kartuifels. Politici hebben het laatste woord. Alleen moet de politiek daarover wel verantwoording afleggen. In die zin is de houding van N-VA opmerkelijk. Door achterover te leunen, laat de partij CD&V het vuile werk opknappen. thuisverplegers die 58.000 euro per maand factureren. Het doet Dimitri Antonissen van Het Laatste Nieuws aan de zaak Stefanie Sander denken. En misschien nog zorgwekkender dan het bedrog zelf is dat de drie betrokkenen ervan lijken uit te zijn gegaan dat zelfs wanneer ze 3 keer meer aanrekenen dan fysiek mogelijk is, dat nog niet zou opvallen. Ons hele zorgsysteem is op vertrouwen gebaseerd. Thuisverplegers worden betaald voor de prestaties die ze aangeven. Maar er is geen controle of die zorg ook verstrekt is. Vertrouwen is een prachtig fundament voor de zorg, maar blinde naïviteit maakt ze onbetaalbaar. Bart Eekhout zwaait de Brusselse deelsteps uit in de morgen. Adieu, sommigen zullen je missen, maar toch niet voor lang. Bij de rellen van vorige week speelde de deelstep een uiterst enerverende bijrol. Vandalen bouwden er brandstapels en barricades mee. Straten in het stadscentrum bleven achter als een smerige, rokende puinhoop. Dat gebeurt niet voor het eerst. Brusselaars zijn dat spuugzat. Terecht. De deelstep beloofde comfort en vooruitgang. Wanneer die belofte gebroken blijkt te zijn, is het moedig om het beleid om te keren. In het nieuwsblad aandacht voor de aanpak van langdurig zieken. De website van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid heeft zo pas 20 fiches met een referentiekader voor artsen gepubliceerd. Die geven aan hoe lang een werkonderbreking na pakweg een heupoperatie of zware migraine gemiddeld duurt. Het deugt niet, vindt Peter Meilemans. Fiches van de kwalen waaraan langdurig zieken lijden online zetten en bepalen wat de gemiddelde afwezigheid mag zijn. Het is ook stigmatiserend. Het is het administratief catalogeren van profiteurs en hypochonders. Wat het ergst is, is dat als het om langdurig zieken en werkonderbreking gaat, mensen steeds meer worden herleid tot hun louter economisch belang. In de tijd een denkoefening over de toekomst van Belfius, maar alle opties zijn lastig. Is Belfius voor de volle 100% in overheidshanden houden een goed idee? Nee, denkt Bart Haak. Bankieren is geen taak van de staat en privébanken doen dat minstens even goed. Is het dan een goed idee om een bank die al in België actief is te laten participeren in Belfius? Dan bots je snel op problemen rond te dominante spelers die op de duur de markt kapot maken en de consumenten tot te hoge tarieven dwingen. Aan een buitenlandse bank verkopen is ook niet evident, zeker als de verkoper de Belgische overheid is. Moet uitgerekend de staat het stuur van de Belgische bankwereld deels overhandigen aan een concurrent uit het buitenland? Vliegroutes zijn een politieke kwestie, geen juridische, schrijft Ruben Mooijman in de Standaard. Het Brussels gewest stapt naar de rechter om het toegenomen gebruik van baan 7L te toetsen. Die route loopt dwars over de dichtbevolkte Brusselse agglomeratie en veroorzaakt sinds kort veel meer overlast dan voorheen. De beste oplossing zou zijn als de betrokken ministers rond de tafel gaan zitten, liefst samen met vertegenwoordigers van de luchthaven en de bewonersorganisaties. Dat is de enige weg naar een breed gedragen compromis. Een juridisch vonnis is geen wondermiddel om het probleem de wereld uit te helpen. Hoogstens kan het een middel zijn om sneller tot zo'n compromis te komen. Het is vrijdag 12 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
7: Ampersand met Kathleen van Bavel.
8: Goedemorgen en pak die koffers maar, want vandaag reizen we met Ampersand naar Berlijn. Aanleiding is de bekende uitspraak die de Amerikaanse president Ronald Reagan in Berlijn deed op 12 juni vandaag, dus in 1987. Meneer Gorbachev, breek deze muur af. En een paar jaar later gebeurde dat ook. Mijn vraag voor u vandaag is heel eenvoudig. Welke componisten en artiesten linkt u aan Berlijn? En wat wil u dan horen? Laat maar weten. Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Welkom!

symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden

Toen celliste Mstislav Rostropovich hoorde van de val van de muur, vloog hij de dag daarop met een privévliegtuig naar Berlijn. Hij leende een stoel en zette zich bij de afbrokkelende muur om er muziek van Bach bij te spelen. De sarabande uit diens tweede cello-suite. Hier hoorden we ook nog het menuet erbij. Berlijn, de stad, heeft muzikaal heel wat te bieden. In de 18e eeuw was Berlijn een belangrijk muziekcentrum. Dat kwam vooral door het hof van Frederik de Grote. Frederik was een enorme muziekliefhebber. Hij speelde fluit en componeerde ook. Maar vooral, hij omringde zich met de beste muzikanten van zijn tijd. Onder wie Carl Philipp Emanuel Bach. Dit is een symfonie van hem.

en werkte liefst 30 jaar aan het hof van Frederik de Grote in en rond Berlijn. Karel Philipp Emanuel Bach. Ik moet u niet vertellen dat hij daar heel wat gecomponeerd heeft. Onder andere zijn zogenaamde Berlijnse symfonieën. En dit was er daar eentje van, Dolly Incognita, onder leiding van Amandine Beyer. Nog een bekende Berliner is bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Dieskau werd geboren in Berlijn in 1925. Hij kreeg er zijn opleiding en hij zette er ook zijn eerste stappen als zanger. Na de oorlog raakte Dieskau verbonden aan de opera van Berlijn en van daaruit ging het alleen maar bergop en groeide hij uit tot de grote liedzanger zoals we hem nu kennen. Hier is hij, Dietrich Fischer-Dieskau, met een lied van Karl Friedrich Zelter.

Met meer dan 400 LP's en CD's is hij een van de meest opgenomen artiesten. Bariton Dietrich Fischer Dieskau, een zanger waar Berlijn trots op is, want hij werd er geboren. Dieskau zong hier een lied van Karl Friedrich Zelter om middernacht samen met Aribert Reimann op hammerklavier. En voor wie het graf van Dieskau ooit zou willen bezoeken, hij ligt begraven op het kerkhof in Berlijn-Westend. Ook Felix Mendelssohn is een componist nauw verbonden aan Berlijn. Mendelssohn werd weliswaar geboren in Hamburg, maar de familie verhuisde al gauw naar de Duitse hoofdstad, naar de Leipzigerstraße. Daar organiseerden de Mendelssohns elke zondag huiskamerconcerten, de zogenaamde zondagsmuzieken. Momenten waarop de Berlijnse culturele elite bij elkaar kwam. Componisten, schrijvers, filosofen en wetenschappers, ze kwamen er allemaal, waaronder Hegel en Alexander von Humboldt en ook Karl Maria von Weber passeerden daar wel eens. Dat woonhuis zelf bestaat jammer genoeg niet meer, maar er bestaat wel een Mendelssohn Museum in Berlijn. En dat museum is gelegen op een andere plek in de stad, aan de Jekerstraße, voor wie Berlijn ooit eens zou willen bezoeken.

0: Het Danish String Quartet met het openingsdeel uit het tweede strijkkwartet van Felix Mendelssohn.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik op zoek samen met u naar de klank van de stad Berlijn. Welke componisten en artiesten zijn of waren aan Berlijn verbonden? En wat wil u dan horen? Ik blijf benieuwd naar uw suggesties. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Deze bijvoorbeeld is van Willem Taubert. Een deel uit zijn eerste pianoconcerto.

Nu niet meer zo bekend, maar destijds in de 19e eeuw speelde hij toch een belangrijke rol in het Berlijnse muziekleven als pianist, componist en dirigent. Ik heb het over Wilhelm Taubert. Howard Shelley speelde een van zijn twee pianoconcerto's, het Andante con motto uit het eerste concerto. We hoorden ook nog het Tasmanian Symphony Orchestra. Een sprong in de tijd nu met Arvo Pärt. Die schreef in 1990, kort na de val van de muur, zijn Berliner messen voor de katholiekentaak in Berlijn. Dat is een grote festival, of dat was een grote festivalachtige bijeenkomst van katholieke gelovigen. Het gaat hier om een vierstemmige mis voor koor en orgel. Een werk in die typische stijl van Pärt. Dit is het begin daaruit.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius. Clara Live.
4: Theater of Voices en de Pro Artis Singers onder leiding van Paul Hillier. Met het Kyrie en het Gloria uit de Berliner Messe van Arvo Pärt. En dan heb ik nog de Staatskapelle Berlin voor u. Een orkest met een lange geschiedenis. Een orkest waarvan de wortels onder andere teruggaan naar de Koninklijke Hofkapel van Frederik de Grote, waar ook Karel Philipp Emanuel Bach aan verbonden was. Hier spelen ze onder leiding van Daniel Barenboim het slotdeel uit de Tweede Symfonie van Robert Schumann.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het nieuwe Europese migratiepact wordt vandaag van

0: En dat moet leiden tot een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid in heel Europa. Het blijft zo dat vluchtelingen en migranten die in Europa geraken hier bescherming mogen vragen, maar er komt een snellere procedure voor mensen die weinig kans maken op asiel. En wie al in een Europese lidstaat is afgewezen, zal ook geen asiel meer krijgen in een andere, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
1: Dat gaat over migratie van mensen die eigenlijk in een andere Europese lidstaat al een definitieve beslissing hebben gekregen. En daar zien we dus dat we opnieuw een mogelijkheid krijgen in het pact om mensen die al bescherming hebben gekregen in een andere Europese lidstaat, om de opvang van die personen met individuele motivering, om die opnieuw te weigeren.
0: In Boom in de provincie Antwerpen heeft de politie een jongen van 15 betrapt die met de auto van zijn vader aan het rondrijden was. Die vader wist van niks. In de auto zaten ook nog 3 minderjarige passagiers. De jonge bestuurder viel op door zijn rijstijl, zegt Joris van Kamp van de politie.
2: De collega's van de motards zagen hoe een Peugeot 208 nogal sportief de straat indraaide en bleek dat achter het stuur een 15-jarige jongen uit Willebroek zat. En zijn vader, de rechtmatige eigenaar van de auto, is zijn zoon en de auto komen afhalen.
0: Er is een proces-verbaal opgesteld en de politierechter zal de straf bepalen. In Boom was eind mei al een auto tegen een gevel beland toen enkele jongeren aan het joyriden waren. In Amsterdam is er vannacht een explosie geweest bij een appartementsgebouw. Daarna ontstond ook brand. De explosie gebeurde in een bijgebouw waar een fitness gevestigd is. Die is 24 uur per dag open en het is niet duidelijk hoeveel mensen er nog binnen waren. Zeker 7 mensen zouden gewond zijn. En met een drone en speurhonden wordt nog naar mogelijke slachtoffers gezocht. 400 mensen die in de buurt wonen werden geëvacueerd. In Thailand is prinses Bairakiti Yabamahidol overleden. Ze was de oudste dochter van de huidige koning en werd gezien als mogelijke troonopvolgster. Van 2012 tot 2014 was ze ambassadeur in Oostenrijk en Slovenië. Prinses Ba, zoals ze genoemd werd, was 47 en lag al 3 jaar in coma, mogelijk als gevolg van een infectie van de hartspier. De Thaise koning is 73 en heeft nog geen troonopvolger aangeduid. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Genjazz pakt uit met klinkende namen. Charles Lloyd Quartet, Stanley Clark and Forever, Shabaka en Ludovico Einaudi doen van 2 tot 18 juli de bijlocatie zinderen. En Terence Blanchard, Ravi Coltrane en Marcus Miller vieren Miles Davis met gedurfde interpretaties. Alle info op genjazz.com, samen met Clara. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. Vandaag zitten we met Ampersand in Berlijn, want de komende, of nog tot 12 uur, ga ik samen met u op zoek naar de klank van de stad Berlijn. Dus welke componisten en artiesten zijn of waren aan Berlijn verbonden en wat wil u dan horen? Ampersand@clara.be of met een berichtje via onze app. Er kwamen intussen al veel suggesties binnen. Iwijn en Arlette bijvoorbeeld dachten onder andere aan Berliner Luft uit Frau Luna van Paul Linke, de onofficiële hymne van de stad. En Iwijn had graag een versie gehoord door een echte Berlijner, Herman Prey.
5: Berlin, hör ich den Namen bloß, da muss vergnügt ich lachen. Wie kann man dafür wenig groß den dicken Wille machen? Warum lässt man auf Märkischem Sand gern alle Puppen tanzen?

Isalonistie met de gloeiworm-idylle van Paul Linke. Nalet weet ons te vertellen dat Linke grotendeels in Berlijn woonde. Hij heeft er trouwens een herdenksteen en een wedstrijd voor Duitse amusementsmuziek. Een verzoek van Herman nu. 10 jaar geleden stond hij aan het graf van Walter Kollo in Berlijn, waar Kollo in 1940 overleed. Kollo is de grootmeester van het lichte genre en Herman had graag Mein Papagei Friest keine Harten Eier van hem gehoord. Muziek waar zijn moeder heel erg veel van hield.

0: Een heerlijk nummer van Walter Kollo, Mein Papagei frisst keine Harteneier. Hier met de Sing Voniker. Was Lotte Lenia het prototype van de vertolkingen van Bertolt Brecht's liederen? Ja, de grote Gisela May was het afgewerkte product. Dat vertelt Eddy ons. En die heeft haar 5 keer ontmoet, onder andere tijdens een theaterreis naar Oost-Berlijn. Was dat nog in de jaren 90. Eddy had haar graag eens gehoord met een kort maar krachtig fragment, die Kleptomanien van Friedrich Holländer. Die versie heb ik helaas niet teruggevonden. Wel een ander lied met haar. Een lied van Hans Eisler, Ballade vom Weib und dem Soldaten. En daarna horen we die kleptomanien, maar dan met de stem van Ute Lemper.
1: Ballade vom Weib und dem Soldaten.

0: schwer. Ich bin schon gar nicht sinnig mehr und ich schmeiß den ganzen Dreck weg, weg, weg.
1: Heel krachtig, die kleptomanien van Friedrich Holländer met de stem van Ute Lemper. We hadden al Berliner Dietrich Fischer-Dieskau, ook pianist André Previn werd geboren in Berlijn. Een jaar na Dieskau, 1929, als Andreas Ludwig Previn. Omdat de familie Previn Joods was, moesten ze vluchten voor de nazi's. Eerst naar Parijs en later ging het naar de Verenigde Staten. André Previn was toen 9 jaar oud en hij bleef daar ook in Amerika. Hier is hij, André Previn, met een stuk van Francis Poulenc, Melancholie.

André Previn, geboren in Berlijn, speelde hier Melancholie van Francis Poulenc. En Jeffrey denkt bij Berlijn aan de fantastische filmmuziek die Dmitri Shostakovich schreef bij de film De Val van Berlijn. Had er dan ook graag een fragment uitgehoord en dan het liefst met dirigent Mikhail Jurovsky. Hier staat hij aan het hoofd van het Radiosymfonieorkester Berlijn.

Een heel kort, een klein lied van Hans Eisler aan den kleinen radioapparaat. Voor Bruno, want hij weet ons te vertellen dat Bertolt Brecht en Hans Eisler allebei Berlijn ontvluchten in de jaren 30. Ze trokken naar de Verenigde Staten en daar schreef Brecht een ontroerend gedicht over een klein radiootje dat hem met thuis verbonden hield. En Eisler maakte er een eenvoudig en aangrijpend lied van aan den kleinen radioapparaat. Dit was een versie van dat lied met Matthias Görne en Erik Schneider aan de piano. En wie Berlijn zegt, zegt ook Albert Lortzing, componist, toneelspeler en zanger, geboren in Berlijn in 1801 en gestorven 50 jaar later daar ook in Berlijn. Lortzing groeide op in een theaterfamilie en schreef vooral komische opera's, waaronder Tsar und Zimmermann, een opera uit 1837 over Tsar Peter de Grote, die zich vermomt als arbeider. Ook Louise moest aan Lortzing denken. Hier is een fragment uit die opera Lebewohl, mein Flandrisch Mädchen.

ligt begraven in Berlijn en daar staat ook een standbeeld van hem in de Tierkarten. Albert Lortzing, tenor Frits Wunderling en sopraan Ingeborg Hallstein zongen van hem een aria uit zijn opera Zar und Zimmermann lebe wohl mein Flandrisch Mädchen. De Bamberger symfoniker werd geleid door Hans Gierster. En vele denkt bij Berlijn in de eerste plaats aan Fanny en Felix Mendelssohn, maar laten we ook zeker Emilie Meyer niet vergeten, schrijft ze. Meyer leefde van 1812 tot 1883 en geldt vandaag als de belangrijkste Duitse componiste van de 19e eeuw. Meyer schreef een indrukwekkend oeuvre, vooral voor orkest, en profileerde zich vrij ongewoon toen zelfbewust als beroepscomponiste. Eind oktober vorig jaar zette de Academie für Alte Musik haar in de kijker met 3 concerten. Vele was erbij en bezocht ook haar gedenksteen op het Dreifaltigkeitsfriedhof, die er nog maar pas is, want lange tijd wist men niet eens waar Meyer begraven lag. Vele stelt uit dat oeuvre van Emilie Meyer haar pianoconcerten voor. Dit is het slotdeel daaruit.

De Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens met het slotdeel uit het pianoconcerto in Bes van Emily Meyer. Muziek nu van Johann Sebastian Bach op vraag van Theo. Bach maakte in de winter van 1718-19 een zakelijke reis naar Berlijn in opdracht van zijn broodheer om er een nieuw klavicymbool op te halen. Daar in Berlijn ontmoette Bach leden van het hof van Christian Ludwig van Brandenburg. En aan die markgraaf stuurde Bach nadien zijn Brandenburgse concerten. Muziek die hij waarschijnlijk componeerde op dat nieuwe klavicymbool. Theo had graag een fragment uit het vijfde Brandenburgse gehoord.

Die Academie für Automuziek Berlin met het openingsdeel uit het vijfde Brandenburgs Concerto van Bach. En dit is nog heel even Beatrice Raus met een Allegretto Grazioso van Fanny Mendelssohn.

0: De Liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De Liefhebber. Morgen om 10 uur op Clara en 14 Max.
4: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. Het onderzoek startte in maart toen een meisje van 16 verdween. Uit onderzoek bleek dat ze het slachtoffer was geworden van een netwerk van minderjarigen dat minderjarige meisjes dwong om zich te prostitueren. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Volgens het parket van Brussel zijn al 3 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood zijn 2 mensen aangehouden met een enkel band. Code Rood is een actiegroep die actie voert tegen de klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi, waarbij ze vernielingen aanrichtten en noodstoppen indrukten. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen, Brugge en Gent. Daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkel band. Na meer dan 5 weken is de assisezaak over het carnavalsdrama in Strepy bijna afgelopen.

0: Rond deze tijd zal de volksjury een uitspraak doen over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden met een snelheid van 174 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 slachtoffers overleefden de aanrijding niet en 81 andere mensen raakten gewond. De jury moet uitmaken of het gaat over opzettelijke doodslag, zoals het parket en de slachtoffers beweren, of een tragisch verkeersongeval. Na de uitspraak over de schuld zal de jury opnieuw in beraad gaan om de straf te bepalen. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het dodelijk ongeval gisteren in Hulst in Nederland is kunnen gebeuren. Een auto reed in op een groep fietsers, 3 kinderen van 11 en 12 en een volwassene kwamen om het leven. Ze waren op schoolreis. De groep kwam uit Aksel en daar wordt geschokt gereageerd.
1: Wij zijn in Aksel toch een kleine gemeenschap en dit is gebeurd. Ik voel me er heel verdrietig over. Iets wat kinderen naar school kwam gaan, dat moet toch een vrolijke gebeurtenis zijn en dan loopt het zo af. Ja,
2: ja, het doet ons om de heel Zeeuws-Vlaanderen best wel heel veel verdriet. Het schrijft toch in.
3: Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ja.
0: Een 19-jarige is intussen opgepakt. Het is nog niet bekendgemaakt waarvan hij wordt verdacht. De Britse regering heeft een nieuwe minister van Defensie. Het gaat om de voormalige minister van Veiligheid, Dan Jarvis. Gisteren namen opnieuw 2 ministers ontslag uit de regering van premier Keir Starmer. Ze deden dat uit oneenigheid over het Britse budget voor defensie. Dat zou te krap zijn om het land veilig te houden. Starmer ligt al een tijd onder vuur, ook binnen zijn eigen Labour-partij, na het verlies in de lokale verkiezingen. Eerder namen al verschillende andere ministers ontslag. Het weer vandaag zwaar bewolkt met soms lichte regen. In de namiddag mogelijk wat opklaringen in het noorden van het land en temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog kans op lichte regen, daarna geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. De Brandenburger Tor, Checkpoint, Charlie liever en de Berlijnse muur. Het zijn allemaal plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Berlijn. Maar de stad heeft natuurlijk heel wat meer te bieden. Vandaag gaan we in Ampersand op zoek naar componisten en artiesten uit Berlijn. En wie dan zeker niet mag ontbreken is Marlene Dietrich. Op vraag van Stefan, Christian en Regina is dit Ich hab noch einen Koffer in Berlin.

voor Lisbeth, Annemarie, René en nog verschillende luisteraars. Eerst de koffer. Ik heb nog een koffer in Berlijn van Marlene Dietrich. Of met Marlene Dietrich. En dan Dein gezicht had zomersprossen van en met Hildegard Knef. Het gezicht en de stem ook van het naoorlogse Berlijn. Sis, Katelijne en Anita, die kiezen voor muziek van Kurt Weill. Kurt Weill studeerde aan de Hochschule für Musik in Berlijn en brak er ook door. En Anita had van Weill graag die sieben Todsünden gehoord. Dit is een fragment met de stem van Lotte Lenia. En we horen ook nog een anoniem orkest onder leiding van Willem Bruckner-Rugeberg.

Een tango uit de kleine Dreigroschen, muziek van Kurt Weill door het Ottone Brass Quintet. En daarvoor zong Lotte Lenia met een anoniem orkest. Een fragment uit die Sieben Doodsoenden, ook van Kurt Weill. In onze zoektocht naar de klank van de stad Berlijn dacht Steven aan de Joodse componist en dirigent Lucas Vos. Vos werd in Berlijn geboren als Lucas Fuchs, maar vluchtte in de jaren 30 met zijn familie eerst naar Parijs en later naar de Verenigde Staten. In Amerika veranderde vader Fuchs de achternaam in Vos. Daar kreeg Lucas in Amerika een uitstekende opleiding aan het Curtis Institute in Philadelphia. En Lucas Vos ontmoette daar ook Leonard Bernstein, met wie hij een levenslange vriendschap sloot. Van Vos zijn dit Three American Pieces, het eerste deel daaruit, Early Song.

Muziek van Lucas Vos, early song uit zijn Three American Pieces, met Nancy Roefer op fluit en Helen Crayford aan de piano. Lucas Vos, oorspronkelijk Lucas Fuchs. Hij werd geboren in Berlijn, maar vluchtte er in de jaren 30 uit weg naar de Verenigde Staten. Berlijn heeft muzikaal heel wat te bieden. Er is het Mendelssohn Museum. Je kan er naar de opera en de Deutsche Oper, de Komische Oper of de Staatsoper und den Linden. En dan zijn er nog de vele andere concerthuizen, waaronder de Berliner Philharmonie, het huis waar de beroemde Berliner Philharmoniker aan verbonden is. En het is aan dat orkest waar Marlies en Margarethe aan moesten denken. En Marlies dacht daarbij vooral ook aan Herbert von Karajan, want Karajan was zo'n 35 jaar lang verbonden aan dat orkest. Ze had Karajan graag gehoord in de Willem Tell-ouverture van Rossini. Gezien hij altijd dirigeerde alsof hij dringend zijn trein moest halen, kiezen we beter voor een stuk dat goed verdraagt, schrijft ze nog.

Herbert von Karajan aan het hoofd van de Berliner Philharmoniker met de ouverture tot Willem Tell van Rossini. Nog een componist verbonden aan Berlijn is Johann Gottlieb Kraun, een verzoek van Katrijn. Kraun werkte als concertmeester en componist aan het hof van Frederik de Grote en hij was verbonden aan de Koninklijke Hofopera, nu bekend als de Staatsoper Unter den Linden. Johann Gottlieb Kraun stond destijds vooral bekend om zijn instrumentale muziek. Hij bleek zelf ook een goede violist te zijn. Volgens de kronieken van muziekhistoricus Charles Burney was Kraun een van de grootste violisten van zijn tijd. En zeer zeker een componist van de eerste rang, aldus Charles Burney. Dit is een concerto van die Johann Gottlieb Kraun.

Jan Freiheit, Gamba en die Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Georg Kalweit. Met het slotdeel uit het concerto in La Klein voor Gamba, strijkers en basso continuo van Johann Gottlieb Graun. En Els vertelt dat we ook Johan Joachim Kwants niet mogen vergeten. De fluitist die nog les gaf aan Frederik de Grote in Berlijn. Zij had graag een concerto van hem gehoord met Frank Teuns en Le Buffardin. De Sicilienne uit het concerto in Re klein van Johan Joachim Kwants.

De Sicilienne uit een concerto van Johan Joachim Kwans met Frank Teuns op Traverso en Le Buvardin. Terug naar Kurt Weill, want Stefan stelt van Weill zijn Berliner Requiem voor op tekst van Bertolt Brecht. Het liefst had hij daaruit Zu Potsdam unter den Eichen gehoord. Ik heb hier een versie met de Sinfonica.

Die Sinfonica met Zu Potsdam unter den Eichen uit het Berliner Requiem van Kurt Weill. Vandaag gingen we op zoek naar de klank van de stad Berlijn. Dank voor alle reacties. Tot slot heb ik nog een verzoek van Erwin. Hij dacht aan de soundtrack van Berliner Alexanderplatz. Functies. Tot slot heb ik nog een verzoek van Erwin. Hij dacht aan de soundtrack van Berliner Alexanderplatz. Een film van Fassbinder die het leven volgt van een zekere Frans Bieberkopf, een crimineel die na zijn

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Clara Life.

0: symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende arias op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie. In Brussel is een bende opgepakt die jonge meisjes dwong om zich te prostitueren. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie doet het Hof op dit moment een uitspraak over de schuld. De twee beschuldigden reden 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Een volksjury moest oordelen of het gaat over opzettelijke doodslag of een tragisch verkeersongeval. Ja, Marieke van Kouwenbergen, wat is er beslist?
2: Ja, de jury heeft beslist dat Paolo Falzone, de bestuurder van de auto, schuldig is aan doodslag op de 7 overleden slachtoffers in Strepie. Hij is niet schuldig bevonden aan de moord op 1 slachtoffer. Dat was een carnavalist die op zijn wagen belandde en waarover hij nadien gereden is. Want volgens de jury was er geen voorbedachtheid. Zijn vriend, die ook in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim, omdat hij na de aanrijding geen hulp heeft geboden aan de slachtoffers. Het is nu duidelijk, de jury volgt dus de redenering van het parket en de burgerlijke partijen. De bestuurder had hier de intentie om te doden. Volgens de voorzitter heeft hij een oorlogsscène aangericht door bewust in te reden op een groep carnavalisten. Hij reed op dat moment meer dan 100 km per uur.
1: Oké, dankjewel Marieke. Na de huiszoekingen bij de actiegroep Code Rood

0: zijn twee mensen aangehouden met een enkelband. Code Rood is een groep die actie voert tegen klimaatverandering. Vorig jaar drongen actievoerders binnen bij bedrijven in Gent en Charleroi. Daarbij vernielden ze verschillende dingen en drukten ze de noodstoppen in. Daarop startte dan een onderzoek. De politie viel eergisteren op 19 plaatsen binnen, onder meer in Brussel, Antwerpen en Brugge. En daarbij werden 15 mensen opgepakt en verhoord. 6 mensen zijn voorgeleid voor de onderzoeksrechter en 2 van hen kregen dus een enkelband. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn. 2 uit Oost-Vlaanderen en 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst. 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura de Mullier van het parquet van Brussel.
1: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
0: De directie en vakbonden bij luchtverkeersleider SkyS zijn bereid om samen te overleggen over de werkomstandigheden van de luchtverkeersleiders. 10 dagen geleden legden de luchtverkeersleiders het vliegverkeer enkele uren stil tijdens een spontane staking die niet gesteund werd door de bonden. Ze waren niet tevreden dat de luchtverkeersleiders van Charleroi en Luik naar een nieuw digitaal controlecentrum in Namen moesten verhuizen. De sociale rust is volgens de directie nu weergekeerd en eind van de maand is er nieuw overleg met de vakbonden. De vakbond VSOA roept het personeel van SkyS op om geen acties meer te voeren en het overleg alle kansen te geven. In Albanië komen al bijna 2 weken elke avond duizenden mensen op straat om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort in een natuurgebied. Ook gisteren was er een enorme massa op de been in de hoofdstad Tirana. Jeroen Rijgaard.
2: Roze flamingo's in de Narta-lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering, want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
3: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
4: The law about the natural protected areas should be changed.
2: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
5: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
2: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
4: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
0: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer pop art en gebruikte graag levendige kleuren. Hockney laat een groot oeuvre na. Hij werd 88. Alain de Korte.
6: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
7: Hij was kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
6: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
8: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
6: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
7: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
6: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
0: Wielrennen. Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de 5e rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog. Een gevolg van een val op de training begin deze maand, vertelt zijn ploegleider Maarten Wijnands.
9: Na de overwinning bleef het meer opspelen en de ontsteking is erger geworden. Dus toch iets dat sluimert of zo, dat zijn lichaam toch aan het vechten is ergens tegen. Dus het is ook een beetje voor ons een raadsel waarom dat het eigenlijk een week later meer opspeelt.
0: Hij geeft dus op voor de start van de zesde rit op minder dan een maand van de Ronde van Frankrijk. Het weer vanmiddag vaak grijs met soms lichte regen of motregen. In het noorden en noordwesten van het land soms wat opklaringen. Temperaturen tot 19 graden. Morgen in de loop van de dag meer opklaringen en tot 21 graden dan. En zondag eerst vrij zonnig, nadien meer wolken en kans op een bui in het noorden en noordoosten. Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de hoofdbeklaagde schuldig verklaard aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begon dit nieuws. 4 jaar geleden reed hij in op een groep carnavalisten. Er vielen toen 7 doden en 81 gewonden. Zijn vriend, die mee in de auto zat, is schuldig verklaard aan schuldig verzuim. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
11: Goedemiddag. David Hockney is overleden. U hoorde het net, misschien belangrijke Britse schilder. Hij is 88 geworden en heeft ook decors voor opera's gemaakt, als ik het me goed herinner. We zoeken in dit eerste uur uit welke opera's dat zoal waren. En dan Nana Osei Toumbarima, dat is een naam die klinkt als muziek. Het is een jonge Ghanese die 4 jaar geleden strandde in België, waar het regende terwijl hij alleen maar een poncho aan had. Maar hij vond zijn weg in het muzikale leven hier met zijn harpluit, zijn CP Rewa in de hand. En vandaag verschijnt zijn debuutalbum Journey to the Unknown, een reis die ooit startte met de vroege dood van zijn vader. Ik kijk enorm uit om Nana Osei hier live te ontvangen, meteen na het nieuws van 1 uur, voor een gesprek en een live sessie. We gaan dan ook enkele van die debuut-cd's uitdelen. En deze man die mag ook altijd eens langskomen als hij zin heeft. Evgeny Kissin.

Ja, ja, dit was ook nog eens live. Hè. Deze fantaisie impromptu van Chopin. Magistraal gebracht door pianist Evgeny Kissin. Hij speelde 3 jaar geleden voor het eerst in de single in Antwerpen. Op 28 juni komt hij terug. Hij sluit het seizoen in de single feestelijk af met een concert dat al even uitverkocht is. Wist u trouwens dat de Amerikaanse zoete zanger Barry Manilow zich ook heeft laten inspireren door Chopin? Hij nam een van Chopin's en preludes als uitgangspunt voor zijn nummer Could It Be Magic uit 1973. Die hit, en dus ook de prelude van Chopin, wordt nu opnieuw tot leven gewekt op het album Diavola van zangeres Gabrielle Cavazza.

heeft u ook meegezongen. Could It Be Magic, ooit geschreven door Barry Manilow. Die vertrok van een prelude van Chopin. Hier in een nieuwe versie van Gabriel Cavazza, die echt wel een topgroep rond zich heeft verzameld. Met Joshua Redman op sax, Larry Grenadier op bas, Brian Blade aan de drums ook. En de Zweed Gustav Ljunggren, die heeft geen groep nodig, enkel een bassist. Want alle andere instrumenten, van sax over piano, over alle mogelijke snaarinstrumenten, speelt hij gewoon zelf. Dit staat op zijn knappe nieuwe album Along the Low Road. Ik serveer u graag Letters Melting.

Hersensmelting van Gustav Ljunggren. Dat is een man bij wie je best opsomt welke instrumenten hij niet bespeelt. Staat op mijn to-do-lijst voor dit weekend in zijn volledige nieuwe album Along the Low Road beluisteren. Over 10 minuten heb ik een lied klaarstaan met de meest absurde / aangebrande tekst uit de hele Renaissance. We gaan het ook nog over David Hockney hebben, hè, de kunstenaar die overleden is, maar die een enorme muziekfreak was ook. Maar eerst gaan we de Spaanse barokvioliste Cristina Prats-Costa laten horen. Een maand geleden kwam haar solodebuut uit en daarop neemt ze met heel veel brani muziek van Falconieri, Sans Vivaldi en anderen onderhanden. En als je op haar website gaat kijken, dan ontdek je dat ze naast een violiste ook een enorme andere passie heeft. IJsjes eten. Ze heeft een wereldkaart met erop de beste ijssalons waar ze al geweest is. Er staan nog maar 3 adresjes op, maar ze is vast van plan die regelmatig aan te vullen. We gaan voor haar niet als gelatista, wel als violiste in een van de sonates van Heinz Ignaz Franz von Biber. Cristina Prats-Costa is dit.

0: Dat kan het hele spectrum aan, van ultrazacht tot ultravirtuoos. De Spaanse barokvioliste Cristina Prats-Costa hier in een sonate van Heinrich Ignaz Franz von Biebe. Koop je deze hond met een gat in zijn hoofd? Dat is de openingszin van een wel erg absurd lied uit de Renaissance van Thomas Morley. En daar blijft het niet bij. U zal zo meteen al snel merken dat het woord dat het meest herhaald wordt in dit 16e-eeuwse lied het woord dildo is. En ja, dat kan naar de gelijknamige genotstaaf verwijzen. Dat kenden ze toen ook al. Maar de kans is even groot dat het gewoon een woordspelletje is als afwisseling met diddle-dee-doo of zo. Ik laat u bij deze zelf even oordelen.
1: Clara, blijf verwonderd.

0: Twee liederen uit de Renaissance van Thomas Morley. En gelukkig werd er hier niet in Wither Away So Fast constant dildo gezegd. We hoorden de himmlische kantorei.
1: Music Matters.
0: Ja, nu iets minder frivool nieuws, hè, want wie het nieuws nog niet hoorde, de Britse kunstenaar David Hockney is gisteren overleden. Hockney was een van de bekendste vertegenwoordigers van de pop art, werd 88, heeft een tijd lang in Californië gewoond, maar verhuisde in de jaren 1990 terug naar zijn geboorteland, naar Engeland, naar zijn geliefde Yorkshire, waar hij heel vaak en heel, ja, eenzelfde laan meerdere keren geschilderd heeft in zijn carrière. Een van zijn bekendste werken is The Biggest Splash uit 1967. Je ziet een heel strak modernistisch huis met een zwembad ervoor en een grote waterplons die opspringt, die een duiker die verdwenen is, heeft achtergelaten. Als u dat werk niet kent, moet u maar eens naar Tate Modern in Londen gaan. Het is een heel erg knap werk van David Hockney. De laatste grote expo van zijn werk was in 2021 in Beaux-Arts, pal in coronatijd, maar heel indrukwekkend, want er gingen ondanks de grote beperkingen van die tijd 165.000 bezoekers naartoe. En een van de vele inspiratiebronnen van Hockney was muziek. Het was een enorme inspiratiebron. Hij luisterde in de auto ook altijd naar muziek van Debussy, van Mozart, van Mahler, naar de Beatles, naar de Village People. Heel eclectisch allemaal. Op zijn website staat een volledige Spotify-lijst met een erg eclectische smaak. David Hockney had ook synesthesie, waardoor hij klanken en woorden als kleuren en vormen ervaart. Muziek beïnvloedde op die manier vele van zijn creaties, van zijn bekende kleurgebruik en landschappen, tot zijn opera-decors. Want hij was ook actief in de muziekwereld, in de opera-wereld. Hij ontwierp decors voor onder andere The Rake's Progress van Stravinsky, Die Zauberflöte van Mozart, Tristan und Isolde van Wagner. Zijn oren waren eigenlijk bijna even belangrijk als zijn ogen. En toen hij 15 jaar geleden hardhorig werd, was dat aanvankelijk een echte handicap voor hem. Maar uiteindelijk was het dat niet meer, want hij vond dat hij dankzij dat defect beter leerde kijken en zien. Dit zei hij daarover in 2012 in een interview. David Hockney.
2: I must admit, actually, losing the hearing, I think it's made me see clearer. See space clearer. And that's because I can't tell where the sound is coming from anymore. It's all gone flat. I just hear a sound. And so to compensate, you probably locate yourself in space through the eyes, but you wouldn't know it had been heightened unless you used that professionally. I mean, blind people use sound to locate themselves, or hoping to, aren't they? And if, you know, if they hear a vast waterfall here, they'll walk over there or something. I don't know. But, I mean, we all do that. But and if one sense goes, there must be compensatory things, wouldn't there?
0: Ja, David Hockney legt uit dat slechter horen in zijn geval een voordeel bleek te zijn, want hij op een totaal andere manier leerde kijken. Zoals iemand die blind is ineens enorm veel waarde hecht aan zijn gehoor en daar volledig op kan vertrouwen, was het eigenlijk omgekeerd. Wat voor hem toch een zegen was, vond hij als kunstenaar. Hij is een hele bijzondere kunstenaar geweest. David Hockney is gisteren overleden op zijn 88ste in Londen. En we luisteren naar een van de componisten en muziekstukken waar hij heel erg van hield. Muziek van Claude Debussy is dit.

Dit was een van de lievelingscomponisten van David Hockney. Hij luisterde altijd naar in de auto, blijkbaar. Claude Debussy, hier met het lied Beaux-Soirs in een bewerking voor cello en piano met de Britse Laura van der Heijden, samen met James Coleman aan de piano. Ja, groot verlies voor de kunstwereld. David Hockney is gisteren overleden op zijn 88ste, maar dus ook voor de muziekwereld, want hij heeft dus verschillende opera-decors ook bedacht, die schilder. Meteen na 1 uur... moet u gewoon uw radio nog wat luider zetten, want een jonge Ghanese, Nana Osei Toumbarima, die komt hier live zijn debuutalbum voorstellen. Is nog maar 4 jaar in België. We vroegen ons dan ook af, spreekt hij al wat Nederlands? Niet zo heel veel, blijkt. Maar wel genoeg om dit Gentse lied in te zingen voor het project Passepartout van een aantal jaar geleden. Gierman, o Gierman. En we leren meteen ook zijn lievelingsinstrument kennen van Nana Osei, de Ghanese luitharp Seperewa.

Ja, dat wordt helemaal tot het einde. I love you so, roept Nana Osei Toumbarima hier nog even. Hij was amper 4 maanden in het land, sprak geen Nederlands en mocht toen al meewerken aan een project uit 2024 waarbij Gentenaars van andere origine Vlaamse volksliedjes brengen in het Nederlands en in hun eigen taal. En na het nieuws van 1 uur zit Nana Osei hier tegenover me om zijn verhaal te vertellen hoe hij hier 4 jaar geleden berooid aankwam, maar nu toch maar mooi zijn debuutalbum mag presenteren. Het is een mooi album, ik deel er dan ook enkele exemplaren van uit, dus naast een beklijvend verhaal kan u zo meteen ook nog eens een cd rijker zijn dan. Dat is het voor na het nieuws. Wij wiegen er naartoe op de tonen van dit El Ciego, geschreven door bassist Charlie Hayden.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur, een goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. De man die inreed op carnavalisten in Strepy is schuldig verklaard aan zevenvoudige doodslag. Volgens de Nationale Bank gaat het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks alle besparingen. En de Britse schilder David Hockney is overleden. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepy is de bestuurder schuldig bevonden aan doodslag op 7 overleden slachtoffers. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden toen hij 4 jaar geleden met hoge snelheid inreed op een groep carnavalisten. Dimitri de Beco, advocaat van enkele nabestaanden, reageert op de uitspraak.
2: Mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag. Hij riskeert hierdoor een maximumstraf van 30 jaar. We zullen zien wat de jury zal beslissen, maar gelet op de motivering vandaag kan je verwachten aan een zware straf, dat wel.
1: De bestuurder is ook schuldig aan poging tot doodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Zijn passagier, die ook terecht stond, is veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat hij de slachtoffers niet geholpen heeft. De straffen worden later uitgesproken. In Brussel zijn 12 mensen opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes. De leiders van de bende zouden 3 minderjarige jongens zijn, 2 uit Oost-Vlaanderen, 1 uit Brussel. Zij zijn in een gesloten instelling geplaatst, 1 van hen is intussen wel weer vrijgelaten. Ook 3 meerderjarige verdachten zijn aangehouden. Laura Demulier van het parquet.
3: Het onderzoek werd in maart van dit jaar opgestart na de verdwijning van een 16-jarig meisje. Er werd vermoed dat zij het slachtoffer was geworden van een georganiseerde netwerk dat minderjarige meisjes zou inschakelen binnen de prostitutie. Het meisje kon gelukkig worden teruggevonden en werd ook ondergebracht in een veilige omgeving. Maar er zijn zeker ook elementen die wijzen op het bestaan van nog andere slachtoffers.
1: De Nationale Bank waarschuwt nog maar eens voor de slechte overheidsfinanciën. De bank ziet het begrotingstekort de komende jaren nog toenemen, ondanks de besparingen door de verschillende overheden.

0: Dat komt onder meer doordat er minder geld binnenkomt bij de overheid, doordat de economische groei zwak is en doordat er extra uitgaven voor defensie zijn. Gouverneur Pierre Wunsch van de Nationale Bank vraagt de federale regering om langdurig inspanningen te leveren.
1: We hebben een schatting van een tekort aan 5,7% in 2028. Dat is veel te veel. Dus we moeten nog veel inspanningen doen om onze tekort onder controle te krijgen. Ik denk 2% van het BBP zou goed zijn. 2% van het BBP, dat is 13 miljard min of meer. Dus wat op tafel ligt is 7 miljard voor de komende begroting. Ik denk dat we dat bijna jaar op jaar moeten blijven doen.
0: De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was een van de bekendste schilders van deze tijd. Hij maakte onder meer popart en gebruikte graag levendige kleuren. Hij laat een groot oeuvre na, maar is het meest bekend van zijn schilderijen met zwembaden. David Hockney is 88 geworden. Alain de Korte.
2: Na een opleiding in zijn geboorteland trekt Hockney al snel naar de Verenigde Staten. Hij komt er in contact met een generatie die nieuwe kunst maakt, zoals pop art. Niettemin is Vincent van Gogh een grote inspiratiebron.
3: He was a kind of miserable man in a way. When he was painting, he wasn't. There's love in those paintings, isn't there? I mean, there's not misery, there's love.
2: Portretten, landschappen, figuratieve voorstellingen. Hockney schilderde het allemaal. In 2018 wordt een werk van hem geveild.
4: On my right, $80 million, ladies and gentlemen.
2: $80 million brengt het op, een record voor nog in leven zijnde schilder. De meeste werken van Hockney zijn kleurrijk. Hij gebruikt ook vooral groen, wat andere grote schilders een moeilijke kleur vinden.
3: Some hate it. I mean, Turner didn't like green. Mondrian horrified by green.
2: Tijdens corona experimenteert Hockney met het maken van kunst op zijn iPad.
0: Een dubbeltentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Haar in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Voor muzikant, presentator en zelf ook kunstenaar Bent van Looy is David Hockney dan ook een van de grote namen uit de hedendaagse kunst die zichzelf vaak heruitvond.
5: Een van de grootste schilders van onze tijd. Iemand die tot op late leeftijd nieuwsgierig is gebleven en altijd heel goed heeft zitten kijken naar alles wat hij tekende en schilderde. Hij is altijd meegeweest met zijn tijd, of hij nu met potlood tekent, Polaroid collages maakte toen dat net in zwang was, of de iPad, dat is altijd fris.
0: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over gevoelige zaken, zoals het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz dan meteen zullen opheffen. Het protest tegen de bouw van een luxe resort in een Albanees natuurgebied blijft toenemen. Al bijna 2 weken komen in Albanië elke avond duizenden mensen op straat tegen het project, waarbij de dochter en de schoonzoon van Donald Trump betrokken zijn. Jeroen Rijgaard.
6: Roze flamingo's in de Narta-lagune, een stukje ongerepte natuur aan de Albanese kust. Tot nu toe is het hier vrij rustig en vredig, maar daar zou de komende tijd verandering kunnen inkomen, want een investeringsmaatschappij met onder meer de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, wil het gebied ontwikkelen. En dat tegen de zin van duizenden in Albanië. Al dagen komen ze op straat tegen de plannen en de regering, want die moeten doen wat wij vragen en ons land niet verkopen.
7: They are here to serve us. They are not there to make whatever they want and to sell our land.
8: The law about the natural protected areas should be changed.
6: De wet op de beschermde natuur moet veranderd worden, anders moet de regering maar opstappen. Maar dat is premier Rama duidelijk niet van plan. Volgens hem zijn de betogers slecht geïnformeerd.
9: This is the biggest problem. How to make the facts speak.
6: Maar dat blijkt voorlopig weinig indruk te maken.
8: We'll stop protesting only if our requests are satisfied.
0: Sport Wout van Aert start vandaag niet meer in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné. Gisteren won hij nog wel de 5e rit in de sprint, maar nu heeft hij te veel last van zijn elleboog na een val op training begin deze maand. Over minder dan een maand begint de Ronde van Frankrijk. Het Het weer vaak grijs met lichte regen. Op het einde van de dag opklaringen in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum en het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Aan zee kan het dan wel vrij krachtig waaien. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar nagenoeg droog. En in de loop van volgende week wordt het geleidelijk warmer. De man die in Strepie 7 carnavalisten heeft doodgereden is schuldig bevonden aan zevenvoudige doodslag. Daarmee begonnen we het nieuws. Zijn passagier wordt veroordeeld voor schuldig verzuim. De straffen worden later bepaald. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: De liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groenwoud.
12: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
13: Je veux l'amour!
14: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
11: De liefhebber. Morgen om 10 uur op Clara en 14 Max.
10: Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag. We zijn echt wel Madame Soleil hier bij Music Matters, want wij weten vandaag al wat de nieuwe keuze van Clara wordt, die pas morgen in het programma van Carlos Jo wordt voorgesteld. Dat wordt de plaat Journey to the Unknown, het debuut van Nana Osei Toumbarima. Dat is een Ghanese muzikant die nu 4 jaar in België woont. En zijn verhaal is echt wel beklijvend. Hij komt het zo meteen uit de doeken doen voor ons allemaal. Brengt dan ook live een nummer van dat debuut. En het album verschijnt trouwens ook vandaag. Hij zingt en speelt C.P. Rewa. Dat is een Ghanese harpluit. En dat instrument is dan weer verwant aan wat we verderop in deze muziek zullen tegenkomen. Dat is de kora van Balake Sissoko. Welkom allemaal.

Esperanza met een fijn kwartet met saxofoon, cello, accordeon en kora. Grote West-Afrikaanse harp is dat wel. Zo meteen horen en zien we een kleinere, iets andere variant van zo'n harp. De Sepereva, dat is het lijfinstrument van Nana Osei Toumbarima. Dat is een jonge Ghanese die 4 jaar in ons land is en die een heel mooi debuutalbum heeft afgeleverd. Journey to the Unknown. Nana Osei is hier om ons een beklijvende verhaal te doen zo meteen en om live voor ons te spelen. Dit plukken we alvast uit dat album. Dat is echt een ongelooflijke oorworm, hoor. A Message to My Ancestors, zeg maar de hitsingle. En geen Ghanese harp hier in het begin, wel een sitar, die van Nicolas Mortelmans.

0: Thank you.
1: Whoa. Until When, live in Music Matters. Onweerstaanbare muziek van Nana Ossei Toumbarima. Sympathieke Ghanese Gentenaar die er net zat. Hij staat op zijn debuut Journey to the Unknown. We mogen daar dus een aantal exemplaren van weggeven. Er zijn al heel veel kandidaten voor. Maar we moeten die cd opsturen. Dus stuur even je adres door via de Clara-app of naar music@clara.be. Collega Dries die loodt dan enkele winnaars uit zo meteen. En wie Nana Ossei trouwens live wil zien, hij speelt op 24 en 25 juli nog op de Gentse feesten. En zijn album is vanaf morgen onze nieuwe keuze van Clara. Nana Ossei, good news, there's better weather coming up, so no more rain.
2: Yeah, no more rain in Belgium.
1: Okay, no rain in Belgium, there will be sun.
2: There is sunny.
1: Coming next week. Thank you very much, man.
2: Thank you.
3: Music Matters.
0: Can I take a picture?
1: Germaine Taillefer, een van de belangrijkste Franse componisten van de 20e eeuw, die schreef wel geteld één strijkkwartet vlak na de Eerste Wereldoorlog. Ze werkte er 2 jaar aan en droeg het vreemd genoeg niet op aan een strijker, wel aan pianist Anton Rubinstein. En dankzij de nieuwe opname van het Quatuor Avril leerde ik en vele andere haar strijkkwartet nu voor de eerste keer kennen. Het heeft 3 delen, ik serveer het u integraal. Smakelijk allemaal.

0: Zoals het enige strijkkwartet van Germaine Taillefer. Enige vrouw ook in de componistenkliek Groep des Six, waar ook Poulenc en Millot bij waren. En dat is ook de bedoeling van het Belgisch-Zwitserse strijkkwartet Quatuor Avril op hun debuut vrouwelijke componisten de eer geven die hen toekomt.
1: Music Matters.
0: Het is bijna 10:50 en dit is nog Xenia Sidorova. Dat is een Letse accordeoniste. Ze bracht eerder dit jaar een opvallend album uit samen met de Estse buren Paavo Järvi en het Estonian Festival Orchestra. Daarop muziek van Esten en Letten verenigd. Dat het Petris Vasks en de Esten Erkisventuur en ook Tönu Körvits. Die schreef 2 jaar geleden een accordeonconcerto voor Xenia Sidorova, waar dit het tweede deel uit is.

De Passacaglia, het tweede deel van Danse, zo heet het concerto voor accordeon en orkest dat de Esteunu Korvits 2 jaar geleden bedacht voor de dame die we net hoorden, Xenia Sidorova. Ze speelde het hier met het Estonian Festival Orchestra onder leiding van Paavo Järvi. Na het nieuws van 2 uur en na die deel uit de cyclus Miroir van Maurice Ravel is Carlos Sio daar, die onvermoeibaar doorgaat tot werkelijk iedereen klassiek is geworden. Hij heeft zo meteen heel bekende muziek van Rossini voor ons, de overture van La Gazza Ladra, van de Stelende Ekster. Hele mooie muziek om alvast het weekend in te duiken. Geniet ervan, geniet bij uitbreiding van uw hele leven. Ik vond het een echt heerlijke uitzending, zeg. Ik heb echt genoten. Maandag praat ik met Chef Neven over een passie die hij bedacht heeft en die nu donderdag, of volgende week donderdag, in première gaat. Dus hopelijk tot maandag ook.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De man die 4 jaar geleden is ingereden op carnavalisten in Strepy is schuldig verklaard aan 7-voudige doodslag. Volgens de jury was het geen verkeersongeval en had hij de intentie om te doden. Zijn passagier is veroordeeld voor schuldig verzuim. Marieke van Kouwenbergen volgde de zitting.
1: De voorzitter van het Hof leest het arrest voor.
2: Il a été répondu oui aux questions principales de culpabilité concernant les 7 homicides volontaires avec intention de donner la mort.
1: Paolo Falzone is schuldig verklaard aan doodslag op 7 slachtoffers en pogingdoodslag op 79 mensen die gewond raakten bij de aanrijding. Dimitri de Beco, de advocaat van enkele nabestaanden, reageert tevreden.
3: Ja, mijn cliënten zijn bijzonder tevreden. Die man is, zoals we hadden gevraagd, over de hele lijn schuldig aan doodslag. En dit mag je eindelijk ophouden met een ongeval te noemen. Hij zal nooit meer mogen zeggen, ik heb het niet expres gedaan. Er is nu beslist, dit heb je gewoon bewust gedaan en dit is een doodslag.
1: Na de uitspraak vallen de slachtoffers elkaar in de armen. In de zaal veel tranen van opluchting. Hij heeft gekregen wat hij verdient en de slachtoffers zijn erkend, zeggen zij.
4: Soulagé. Et il a vraiment ce qu'il mérite en fait.
5: Je pense que voilà, justice a été faite.
6: Toutes les personnes qui ont été blessées ce jour-là sont reconnues en tant que victimes et ça fait du bien.
1: Volgende week zal de jury opnieuw in beraad gaan, deze keer om de straf te bepalen. De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn medepassagier 2 jaar.
0: Ook Iran zegt nu dat er een voorlopig akkoord met de VS in de maak is. Volgens Iran is het een intentieverklaring waarna Iran en de VS 60 dagen lang voort zullen onderhandelen, onder meer over het Iraanse atoomprogramma. Tijdens die gesprekken zou wel 21 miljard aan bevroren geld worden teruggegeven aan Iran. Het is niet duidelijk of Iran en de VS hun blokkade van de straat van Hormuz meteen zullen opheffen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Met zijn levendige kleuren en schilderijen met vaak zwembaden was hij een van de meest bekende schilders van deze tijd. Een dubbel tentoonstelling met werk van Hockney in Beaux-Arts in Brussel trok 5 jaar geleden meer dan 165.000 bezoekers. Naar aanleiding van die tentoonstelling had Joris Vergeijlen een interview met de schilder.
7: In 2021 toonde Beaux-Arts in Brussel een groot overzicht van zijn werk, nog altijd in volle coronaperiode, dus het interview gebeurde noodgedwongen via Zoom. Maar zijn persoonlijkheid spatte wel van het scherm. Hij zat toen in een hotelkamer waar hij zijn eigen kunst aan de muur had gehangen, om alleen maar met zijn eigen werk omringd te worden. Hij rookte ook de hele tijd, was een verstokte roker, en man die het leven omarmde en dat ook uitsprak. Love life, zei hij. Je hebt er maar één, dus kan je er maar beter van houden. Hij werkte naar eigen zeggen elke dag, David Hockney. En de laatste 70 jaar heeft hij precies gedaan waar hij zin in had.
0: En David

0: Piet Hockney is net geen 89 geworden. Het weer vaak grijs met lichte regen op het einde van de dag. Opklaringen in het westen en het noorden tot 19 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt in het centrum in het oosten. Daarna meer opklaringen en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
2: Goedemiddag, we vieren het einde van de werkweek, maar als dat voor u nog betekent dat u volop in de file staat, geen probleem. Café Satie is altijd open en daar is iedereen welkom.

We begonnen deze Iedereen Klassiek met veel swing en flair in Le Picadilly van Erik Satie met Jean-Yves Thibaudet aan de piano.

De enige echte Cecilia Bartoli met La Pastorella van Gioachino Rossini, waarin het een herdersvrouw klaagt over hoe ontrouw haar geliefde wel niet is. Ze haat rozen door die geliefde omdat er een slang in de struik verborgen zit. Dat is de metafoor in dit lied. En die slang die hoor je hier en daar wel sissen of kruipen, krioelen in de piano met Charles Spencer aan dat instrument. Geen addertje onder het gras in deze ouverture van Rossini, dezelfde componist van daarnet, wel een pikkendief van een ekster, La Cazza Ladra.

La Gazza Ladra, veel tumult in deze opera van Gioachino Rossini, de overture daaruit. Een voorsmaakje op wat komt met het Symfonisch Orkest van Montréal en dirigent Charles Dutoit. Van Rossini naar Vincenzo Bellini, nog zo'n populaire operacomponist, collega van Rossini. En in zijn geval gaan we toch nog even terug naar de studententijd van Bellini, toen hij nog helemaal niet met opera bezig was. Nee, hij schreef in die periode heel wat kerkmuziek, symfonieën en ook dit hobo-concerto heeft hij afgeschreven, afgewerkt. François Leleu op hobo en het Münchner Kammerorkeste.

Het mag dan wel kort zijn, dat hobo-concerto van Vincenzo Bellini. Het is wel charmante muziek met François Leleu op hobo en het Münchner Kammerorkeste. Wat hebben we over voor de liefde en wat is vriendschap nog waard wanneer de liefde voor uitdagingen komt te staan? Die arme Sesto uit La Clemenza di Tito, een opera van Mozart, komt tussen twee vuren te staan. Kiest hij voor de liefde en verraadt hij zijn goede vriend keizer Tito? Of kiest hij voor de vriendschap en is die sterker dan de liefde voor zijn vriendinnetje? In deze aria, Parto parto, ma tu ben mio, lijkt hij toch wel te kiezen voor dat vriendinnetje.

Er gaat veel om in die sesto in La Clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart. Hij probeert vrede te sluiten met zijn vriendinnetje na een ruzie. Hier een rol voor Joyce Di Donato, weliswaar een mannelijk personage, sesto, maar gezongen door een vrouwenstem, een zogenaamde broekrol. En tussendoor moest die klarinet dan ook meebewegen tussen al die emoties door. Het opera-orkest van Lyon onder leiding van Kazushi Ono. Maria João Pires, Augustin Dumais en Jian Wang voegen daar nog een mooie portie Mozart aan toe met een van zijn pianotrio's.

Iets over 3 uur op deze vrijdagmiddag met een pianotrio van Mozart, Maria João Pires aan de piano, violist Augustin Dumais en cellist Jian Wang. Ja, waar is de tijd dat hij als jongetje van 9 jaar met zijn cello en met sokken in zijn sandalen de harten in de wereld veroverde? Niet omdat hij zelf de aandacht zocht of omdat hij als wonderkind de wereld werd uitgestuurd. Nee, het overkwam hem gewoon, Jian Wang. Want plots was hij een van de hoofdpersonages in een documentaire van violist Isaac Stern, From Mao to West, die ook een Oscar heeft gewonnen trouwens. En net op het moment in de jaren 70 dat China wat meer open stond voor bezoekers,

0: Hoek uit het Westen trok Isaac Stern naar dat land en botste hij op dat jonge muzikale talent John Wang. En dat heeft echt wel mijn leven veranderd, zegt die cellist. Maar niet alleen dat, zeker ook de ontmoeting met de twee muzikanten die we net ook hoorden, Maria João Pires en Augustin Dumais. Onze combinatie was goed voor mijn doorbraak in Europa en voor je het ook zelfs wist, ja, had hij ook een platencontract bij Deutsche Grammophon te pakken als eerste Chinees ooit in de geschiedenis. John Wang, momenteel en ondertussen is hij ook nog cellodocent aan het Conservatorium van Shanghai.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Ik hoop altijd dat componisten dierenvrienden zijn, ook in het geval van Johann Sebastian Bach. Ik vermoed dat hij geen jager was, maar hij roept wel de sfeer van de jacht op in zijn eerste Brandenburgse concerto. Dat heeft alles te maken met de horens in het orkest. Het lijkt wel alsof ze het jachtseizoen inluiden, als het ware, want het is meer een connotatie dan effectief jachtmuziek. Maar we gaan er wel van genieten, van dit eerste Brandenburgse concerto van Bach, met Il Giardino Armonico en Giovanni Antonini.

Het openingskoor uit de kantate Schmücke dich, o liebe Seele van Johann Sebastian Bach. Christophe Coin dirigeerde Ensemble Baroque de Limoges en Concerto Vocale de Leipzig. Voor Yevgeny Kissin begon het ook allemaal met de muziek van Johann Sebastian Bach. Als babytje zag hij zijn zusje aan de piano zitten, Alla heet zij, en zij speelde dan aan de piano een fuga van Bach en voor de hele familie het wist, kon dat babytje Yevgeny Kissin gewoon dat thema nazingen van die fuga van Bach. En ja, alsof het eigenlijk zijn tweede moedertaal was. En over moeders gesproken, zijn moeder was afdelingshoofd van de plaatselijke muziekschool. Ze speelde zelf ook piano, gaf pianoles ook aan jonge kinderen. En ik vermoed dat ze al snel in het oog had wat voor talent er in dat huis rondkroop, in dat kleine babytje Yevgeny Kissin. Hier is hij niet met muziek van Johann Sebastian Bach, maar wel met 5 preludes van Alexander Scriabin.

En zo krijg je een hele zaal stil. Yevgeny Kissin aan de piano. Vijf preludes van Alexander Scriabin. Componisten moeten de inspiratie soms ook niet te ver zoeken. Denk maar aan Emmanuel Chabrier. Hij wilde terugblikken op zijn jeugd in de Auvergne en dat deed hij eerst met pianostukken en later orkestreerde hij een aantal van die pianostukken. Als u er zelf al bent geweest in de Auvergne, dan is de kans groot dat u wat nostalgisch zal worden. U bent gewaarschuwd met deze pastorale suite van Emmanuel Chabrier. Het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo onder leiding van Hervé Niquet.

Het zorgeloze leven op de Auvergne of in de Auvergne met deze pastorale suite van Emmanuel Chabrier. En het Philharmonisch Orkest van Monte Carlo stond onder leiding van Hervé Niquet. Haal die vliegenmepper maar boven, want die zal u straks wel goed nodig hebben na het nieuws van 4 uur. Of moet ik zeggen, hommelmepper. Het zal alleszins zoomen hier in de keuze van Clara. Iedereen klassiek. Is dit programma voor alle duidelijkheid? Iedereen klassiek. Tot 6 uur hier op Clara. Tot zometeen.

0: Een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keibus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara. Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Avel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Om de begroting in evenwicht te krijgen, moet ons land niet alleen kijken naar de uitgaven van de overheid, maar ook naar de inkomsten, de belastingen dus. Dat zegt Pierre Wunsch, de topman van de Nationale Bank, bij de voorstelling van de nieuwe economische vooruitzichten. De Nationale Bank waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren en zegt ook dat de inkomsten sneller dalen dan de uitgaven, waardoor de begrotingssituatie dus nog verslechtert. Pierre Wunsch.
2: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
1: De Socialistische Vakbond ABVV ziet in de uitspraken van de Nationale Bank een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
3: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
1: De man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen is wel degelijk de bestuurder van de wagen die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Dat bevestigt het parket in Nederland. Hij blijft voorlopig in de cel en wordt beschuldigd van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij dat ongeval kwamen 3 kinderen om en ook de schooldirecteur. Het ongeval gebeurde in de buurt van Hulst, de woonplaats van de chauffeur op een provinciale weg. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Vanaf morgen is er in elke badplaats aan onze kust minstens 1 zwemzone open. Verspreid over de kust staan daarvoor deze zomer 1400 redders klaar. Naast hulpacties op het strand en in zee zijn de redders nu ook extra waakzaam voor transmigranten die proberen om via onze stranden naar Engeland over te steken. Dat zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
1: Sport op de EKG wielrennen in Italië is Tim Sele Europees kampioen geworden in het tijdrijden. Sele won overtuigend de wedstrijd in zijn klasse. Sele is in het tijdrijden nu Belgisch, Europees en wereldkampioen. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen. Morgen wordt het geleidelijk meer opgeklaard en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.
5: Symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
0: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemiddag, welkom bij Iedereen Klassiek. Heel fijn dat u naar deze zender luistert. Ja, ik kan er ook niet aan doen, maar bij deze muziek denk ik heel vaak aan een vervelende bromvlieg die je dan probeert weg te slaan omdat die vlieg constant maar weer bij jou terechtkomt. Maar het gaat hier wel degelijk om zo'n zachte, pluizige hommel die we toch met iets meer respect moeten behandelen, omdat die soms toch wat onder druk komen te staan in onze natuur. De Vlucht van de Hommel uit de opera Het Sprookje van Tsaar Saltan van Nikolaj Rimsky-Korsakov met Scottish National Orchestra en dirigent Neeme Järvi. Daar begonnen we dit uur mee. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat David Hockney, de kunstenaar, is overleden. Hij kon als geen ander landschappen doen exploderen in felle kleuren of ja, mensen op een eigenzinnige manier portretteren, maar dat mogen we ook niet vergeten. David Hockney heeft ook nog kostuums en decors ontworpen voor operaproducties. Niet per se voor het sprookje van Tsaar Saltan van Korsakov, maar toch wel voor een pak andere opera's bij Glyndebourne, de Metropolitan Opera in New York en ook de Royal Opera House in Londen. Dan Vladimir Horowitz, een van de pianisten uit de vorige eeuw. Hij nam amper muziek van Johann Sebastian Bach op. Daar bleef hij een beetje van weg in de opnamestudio's, hoewel hij speelde dat repertoire wel in recitals, voor alle duidelijkheid. In de opnamestudio koos hij bovenal voor een andere componist en hij noemde die man de Superpool, omdat die componist de Poolse folklore gebruikte als basis voor zijn pianomuziek. Poolser kon klassieke muziek niet worden bij deze Frédéric Chopin. Arthur Rubinstein aan de piano met drie walsen van Chopin. En we beginnen met de geliefde minuutwals.

Arthur Rubinstein met drie walsen van Frédéric Chopin. Hij nam ze ooit eens alle 14 op voor één album, Arthur Rubinstein, die walsen van Chopin. En daarvoor trok hij naar Rome, naar een stad die je niet meteen zou verwachten in die tijd. Maar hij vond dat je daar buiten de stad een van de beste opnamestudio's ter wereld kon vinden. Het was ook een opnamestudio waar men heel wat operaproducties heeft opgenomen, op plaat gezet. Maar ja, Arthur Rubinstein had ook wel zijn voorwaarden om daar die walsen van Chopin op te nemen, want hij wilde twee piano's. Eén uit Firenze en één uit Napels. Hij liet die ook overkomen naar de opnamestudio, omdat hij vond dat hij die instrumenten kende. Hij vertrouwde die instrumenten dus ook 100%, dus alleen op die piano's zou hij die walsen van Chopin opnemen. Maar ja, viel dat toch even tegen toen die instrumenten in de studio belanden. Ze klonken vals, ze waren niet goed afgesteld. Die opnames verliepen allemaal niet zo lekker, dus er moest een pianostemmer aan te pas komen. Die man kwam uit Firenze, begon dan eenmaal in Rome aan die instrumenten te sleutelen. Ook hij kreeg die niet aan de praat, om het zo te zeggen. De opnamesessies verliepen dan ook voor geen meter. En ja, plots kwam de vrouw van Arthur Rubinstein tussen beiden en zij zei tegen haar man van ja, ik zie het hier allemaal gebeuren. Misschien moeten we toch die jonge pianostemmer uit Parijs laten overkomen. Misschien kan die persoon ons wel uit de nood helpen. En wat bleek, het was ook de gouden raad van de vrouw van Arthur Rubinstein, want die jonge kerel kwam dus uit Parijs afgezakt naar die studio in Rome. En eens die jonge kerel die piano's had afgesteld, nam Arthur Rubinstein die 14 walsen van Chopin ononderbroken op in één druk, zonder retouches of hernemingen, wat dan ook. Je moet soms wat geduld hebben in de muziek.

Tabea Zimmerman als de solist in Aroldon, Italie van Hector Berlioz. Het tweede deel daaruit met Les Yècles en dirigent François-Xavier Roth. En we blijven nog een beetje vasthangen aan dat muzikale oeuvre van Hector Berlioz.

Bariton Stéphane Degout met Le Spectre de la Rose uit Le Nuit d'été van Hector Berlioz, met Les Siècles opnieuw onder leiding van François-Xavier Rood. De prijswinnaars van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd blijven maar gas geven. Na een slopende wedstrijdmaand gaan ze gewoon door met concerten spelen. Want momenteel staan de laureatenconcerten op de agenda op verschillende locaties in België natuurlijk, om zoveel mogelijk mensen blij te maken, zoveel mogelijk fans die hun prijswinnaars nog even van dichtbij willen zien. Vanavond bijvoorbeeld spelen Ettore Pagano, Taeyeon Kim en Leland Coe in het cultuurcentrum in Hasselt. En morgen reizen ze nog eens door naar het concertgebouw in Brugge. Wij bij Clara waren op de laureatenconcerten van maandag en woensdag en die kan u nog steeds herbeluisteren op VRT Max. Het programma heet De Koningin-Elisabeth-wedstrijd, dus dat moet u opzoeken om bij de juiste afleveringen terecht te komen om nog eens zo'n laureatenconcert mee te pikken. Hier zijn twee oud-kandidaten van de wedstrijd die elkaar gevonden hebben in de opnamestudio. Ji Young Lim op viool, zij won in 2015 de eerste prijs. En Dong Yek Lim aan de piano, die in 2003 zijn derde prijs toen heeft geweigerd. Hij kwam wel het podium op tijdens de proclamatie op zaterdagavond, zo hoort dat dan. Maar op de dag, een paar dagen later, op de officiële prijsoverhandiging met koningin Fabiola erbij toen, heeft hij zijn kat gestuurd. Dus die derde prijs in 2003 is sindsdien nooit uitgereikt geweest. Dong Yek Lim en Ji Young Lim in een vioolsonate van Ludwig van Beethoven.

De eerste vioolsonate van Ludwig van Beethoven met Ji Yong Lim aan op viool en Dongyek Lim aan de piano. Nog heel even voor dat nieuws van 5 uur. Deze symfonie nummer 99 van Joseph Haydn. Het derde deel met La Petite Bande en Sigiswald Kuiken.

0: Ikeas.com. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De nabestaanden van het drama in Strepie zijn tevreden dat de dader veroordeeld is voor doodslag. En aandelen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk zijn sinds vanmiddag te koop op de beurs. Slachtoffers en nabestaanden reageren opgelucht na de uitspraak op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepie, de Waalse gemeente. De man die daar 7 mensen doodreed in 2022 is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
2: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepie, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
3: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
2: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepie. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
4: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
2: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
5: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
2: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
4: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
1: In Sint-Pietersleeuw bij Brussel verschanst een man zich sinds 10:30 vanmorgen in een leegstaand gebouw. Hij vluchtte weg van een politiecontrole naar het gebouw en dreigt ermee om brand te stichten. Speciale eenheden brandweer en politie zijn ter plaatse. Om de begroting in evenwicht te krijgen moet ons land niet alleen kijken naar uitgaven, maar ook naar de inkomsten, belastingen dus. Dat zegt Pierre Hoensch, de topman van de Nationale Bank, die waarschuwt voor een oplopend begrotingstekort de komende jaren. De inkomsten dalen sneller dan de uitgaven en dat verslechtert de situatie nog, zegt Pierre Hoensch.
6: Het heeft misschien te maken ook met de samenstelling van onze economie en de werkstelling. We zien een beweging van werknemers naar managementvennootschappen, zelfstandigen en misschien het type van activiteiten waar men minder belasting betaalt. Het is één van de redenen waarom het tekort verslechtert. Dus ik denk dat we daar ook op dat vlak een debat moeten beginnen voeren. Meer doen op vlak van de uitgaven, maar dan ook ontvangsten.
1: De Socialistische Vakbond ziet in die uitspraken een bevestiging van wat zij al langer zeggen, dat de staat te weinig inkomsten krijgt. En dat moet stoppen, zegt Bert Engelaar.
7: Stop die wildgroei aan flexibel werken. Alternatieve beloningen en andere fiscale niches die er al bestaan. Maar stop vooral ook met uitzondering te geven op sociale zekerheidsbijdragen. En wij vragen het al lang. Schaf die korting nu toch eens af op een eerste aanwerving, want het heeft geen effect meer. Dus laat ons daar nu echt iets werk van maken van de inkomstenzijde. En pas het principe toe van een euro is een euro op alle inkomens die bestaan in ons land.
1: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp, wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Ja, Tim Verheijden van onze Check-redactie, wat klopt daarvan?
8: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
1: Ja, opletten dus. Dank je wel, Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 4:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Topman Elon Musk was niet aanwezig op de beursvloer, maar hij sprak zijn medewerkers toe in Texas. Hij kan zelf nauwelijks geloven dat een bedrijf dat opgestart is in een magazijn nu de grootste beursgang ooit beleeft.
9: It is certainly

0: Hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public with the largest IPO ever.
1: Met de beursgang haalt SpaceX 75 miljard dollar op. Dat is dus een record. Steve Rombout, is er ook al een openingskoers?
2: Nee, nog niet. Er is voorlopig alleen een indicatieve openingskoers van zowat $168. Dat is ruim een kwart boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ook de start van de beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden, al moeten we die echte openingskoers nog altijd wat afwachten. Ja, het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook de grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt, is allemaal heel opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie gaan produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Dus wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft.
1: Voor de believers dus. Dank je wel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met een explosie afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden. 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Jeroen Rijgaard, wat weten we over de mensen die zijn opgepakt?
3: Wel, heel weinig momenteel. We weten nog niet wie of hoeveel, of toch niet officieel. Maar volgens de stadskrant, het Parool is dat in Amsterdam, zou het wel om jonge mensen gaan die mogelijk explosieve zouten gemaakt hebben voor plofkraken in een kelderbox. Ze zouden die daar in de buurt dan in een auto gelegd hebben. Bedoeling was om plofkraken te gaan plegen in Duitsland. De krant spreekt van 7 of 8 jongeren en er zijn ook verschillende auto's in beslag genomen. Maar dat is dus allemaal op basis van de krant Het Parool. De explosie vond gisteravond of middernacht plaats, liever in de wijk Nieuw-West. Daar zijn de voorbije tijd verschillende explosies geweest. Maar dus voor alle duidelijkheid, er is nog niets bekend over de officiële oorzaak.
1: Ja, en over de slachtoffers dan? De hulpdiensten zijn nog altijd op zoek.
3: Ja, men vreest eigenlijk dat er nog mensen te vinden zouden zijn onder dat puin. Nu, om dat te kunnen doen is een deel van het gebouw afgebroken, want het instortingsgevaar was te groot om gewoon te zoeken. Ze hopen daar nu in de vooravond ergens mee klaar te zijn en dan met meer nieuws te kunnen komen.
1: Dankjewel, Jeroen. Nog in Nederland bevestigt het parket dat de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen wel degelijk achter het stuur zat van de auto die is ingereden op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het ongeval heeft veroorzaakt. De 3 lagere schoolkinderen en de schooldirecteur zijn bij het ongeval omgekomen. Sport in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime Van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Voor Van Gils is het zijn eerste zege van het seizoen, nadat hij enkele maanden geleden nog een bekkenbreuk had opgelopen. Het geel is nu voor Luke Tuckwell, een Australische ploegmaat van Van Gils. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig. Later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het assiseproces over het drama in Strepy. De man die daar inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. Nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding dus niet als een ongeval wordt beschouwd en de straffen die worden volgende week uitgesproken. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozar de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozar.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemiddag, welkom Trevor Pinnock op de barricades voor deze muziek van François Couperin, Les Barricades Mysterieuses. Tot 6 uur. Iedereen klassiek hier op Clara. En als we de afgelopen dagen naar buiten keken, ja, dan konden we het niet echt uitschreeuwen. Que puro ciel, wat een stralende hemel. Integendeel. Maar daarvoor, voor die stralende hemel, moeten we toch even naar de Elyseese velden. Met Anne-Sophie von Otter in een aria uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck.

Anne-Sophie van Otter met Che puro ciel uit Orfeo et Euridice van Christoph Willibald von Gluck, The English Concert erbij en Trevor Pinnock. El schrijft in de Klara app dat deze vrijdag haar wat doet denken aan een herfstdag. Het mooie weer zullen we dus zelf moeten maken en we maken het dus gewoon lekker gezellig in huis. Lekker binnen blijven doen we. We maken het ook gezellig met dit eerste pianotrio van Claude Debussy met Trio Fontenay.

0: Half zes voorbij met het eerste pianotrio van Claude de Debussy, de eerste twee delen met trio Fontenay.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Pianist Martin Helmgen en cellist Marie-Elisabeth Hecker vormen al een tijdje een koppel en ze hebben ook nog eens vier kinderen. Dus dat concertleven, ja, dat heeft toch wel een invloed gehad daarop. Dat is niet zo gemakkelijk natuurlijk om met een heel gezin van plek naar plek te reizen. Dat doen ze ook, maar dan wel in een familiebusje. Zo kan iedereen mee op pad. En als ze ooit eens een dag vrij hebben, dan boekt het koppel een hotel met sauna en een goed restaurant erbij. Wie kan daar nu iets op tegen hebben tegen zo'n fantastisch plan? Misschien wel een idee voor in het weekend. Wie weet bent u dat ook wel van plan. Het busje staat bij wijze van spreken geparkeerd in Antwerpen, want Martin Helmgen speelt met Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philip Herwegen, het eerste pianoconcerto van Felix Mendelssohn.

Het eerste pianoconcerto van Felix Mendelssohn met Martin Helmgen en Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Philippe Herwegen. Lee Steppe en Guy Peters delen zometeen al hun zomerplannen met u in So What. Altijd leuk om toch om naar iets uit te kijken, zeker nu het regent. En we toch ook stilaan wat zomer willen in dit land. Veel plezier met So What, fijne avond ook en prettig weekend.

Kai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met

0: zeven carnavalisten doodreed in 2022, is vandaag schuldig bevonden aan doodslag. Veel families kwamen luisteren naar de uitspraak. Marieke van Kouwenbergen.
1: Tientallen nabestaanden vallen elkaar in de armen na de uitspraak. Manon Guerra, die haar moeder verloor in Strepy, heeft tranen van opluchting. Ze hoopt haar verdriet nu een plaats te kunnen geven.
2: Des larmes de soulagement de se dire que la justice a reconnu les faits. Je pense que maintenant c'est une belle page qui se tourne et on va peut-être pouvoir avancer un peu plus dans notre deuil maintenant.
1: Nicole Kreuze zag alles gebeuren die fatale ochtend in Strepy. Haar zoon en dochter raakten zwaar gewond. Ze is tevreden dat de bestuurder zwaar veroordeeld werd en hoopt dat hij naar de gevangenis moet.
3: Ici c'est vraiment déjà une très bonne victoire, mais pour vraiment avoir la satisfaction complète, c'est qu'il puisse retourner un peu en prison parce que c'est sa place en fait.
1: Ook Grégory D'Andrea, die zijn broer verloor, zegt dat hij pas gerust zal zijn als de straffen bekend zullen zijn.
4: On sera soulagé mercredi quand on aura la peine parce qu'il faut que la peine soit à la hauteur de sa condamnation, mais en tout cas pour moi aujourd'hui ce qui est bon, c'est qu'on sait qu'il va retourner en prison.
1: Bij iedereen is er vooral ook de hoop om dit vreselijke hoofdstuk eindelijk af te sluiten.
3: Un chapitre va se refermer ici et on va pouvoir ouvrir un autre chapitre pour aller de l'avant. Oui.
0: Het proces over Strepy is een assisezaak geworden omdat er sprake is van opzet. Bij ongevallen zonder opzet moeten politierechters oordelen. En zij zullen na de zomer ook zwaardere straffen kunnen opleggen door het nieuwe strafwetboek. Dat is een goede zaak, zegt Ariane Braccio van het politierechter in Beringen.
5: Er was al langer ook een maatschappelijk ongenoegen van wat men toch de lage straffen vond die men riskeerde wanneer een dodelijk verkeersongeval werd vervolgd bij de politierijbank. Mm-hmm. Zeker wanneer dat ook nog eens in bepaalde omstandigheden plaatsvond. Hè. Iemand heeft drugs genomen, iemand mag niet rijden, heeft geen rijbewijs. En dan vond men toch wel dat die straffen eigenlijk wat te laag was.
0: In Antwerpen zijn drie mensen opgepakt in een onderzoek naar grootschalige fraude met rijexamens. Een van de verdachten is de directeur van een rijschool. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Er zijn verschillende huiszoekingen geweest, onder meer in de rijschool en in het huis van de directeur in Antwerpen. Wouter Bruins van de politie.
6: Die bende verkocht versnelde examenafspraken. Ze organiseerden fraude bij theoretische examens en lieten bekwaamheidsattesten afleveren aan mensen die de vereiste opleiding niet hadden gevolgd. Het ging echt om een gestructureerd systeem. Zo vonden we tijdens een huiszoeking kledij waar dat een cameraatje inpaste, zodat van buitenaf met een oortje informatie kon doorgespeeld worden.
0: In een bericht dat momenteel veel gedeeld wordt op WhatsApp, wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Tim Vrijden van onze checkredactie, is dat ook zo?
7: Wel, het bericht klopt niet helemaal. In WhatsApp kan je praten met een chatbot van Meta, Meta AI, en die leest niet zomaar al je berichten mee. Maar, en daar zit toch een belangrijk verschil, van zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand in het gesprek onder meer de chatbot nog oproepen. Het gerucht zelf klopt dus niet. Er is geen plotse wijziging vanaf morgen, maar wie met Meta-AI praat, deelt mogelijk wel persoonlijke gesprekken of gevoelige gegevens. En dat is toch wel iets om bij stil te staan.
0: Inderdaad, dankjewel Tim. SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, wordt sinds 3:30 vanmiddag verhandeld op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. SpaceX haalt met beursgang $75 miljard op en dat is een record. Steve Romboud, er is intussen ook een openingskoers bekend voor het aandeel.
8: Ja, zo pas, 15 minuten geleden werd een openingskoers gevormd van $150. Dat is 11% boven de intekenprijs van $135 per aandeel. Dus ja, ook die start van die beurshandel zelf lijkt een succes te gaan worden. Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt. Ja, het is allemaal opmerkelijk voor een bedrijf dat geen winst maakt. Maar Musk heeft een missie, hè. Hij wil naar Mars trekken, wil daar en op de maan energie produceren en datacenters voor AI de ruimte insturen. Wie het aandeel koopt, doet dat omdat hij in die missie gelooft. Nog dit, Musk is nu de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard.
0: Dankjewel, Steven. In Amsterdam heeft de politie verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie voorbije nacht bij een sport.

0: sportschool. Daarbij vielen 7 gewonden, 2 van hen zijn zwaar gewond geraakt. Volgens de stadskrant Het Parool zouden jonge mensen opgepakt zijn, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen. Onder het puin zoeken hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers. En nog in Nederland is de man van 19 die gisteren is opgepakt na het zware ongeval in Zeeuws-Vlaanderen nog altijd in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie zat hij wel degelijk achter het stuur van de auto die inreed op een groepje fietsende kinderen en hun begeleiders. 3 lagere schoolkinderen en hun directeur kwamen daarbij om het leven. In Noord-Ierland zijn nu al 19 jonge relschoppers opgepakt na 3 nachten van geweld tegen migranten. Sommige Noord-Ieren doet het denken aan het jarenlange geweld tussen het katholieke IRA en protestantse gewapende groepen. De scheiding tussen die twee groepen is er vandaag nog altijd, ook letterlijk. Katrien van der Schoot trok naar 2 wijken in Belfast.
1: Shankill Road en de zijstraten staan vol met patriotistische muurschilderingen en Britse vlaggen. Hier in de protestantse wijk is het verleden nog niet voorbij. De nieuwe rellen roepen nare herinneringen op. Dat mag niet terugkomen, zegt Lisa.
2: We went through the ratten in the early years. And we don't want it back. Not one bit, no.
1: Wij zei tegen migranten, ook wij zei onder elkaar. Hier staat nog altijd een scheidingsmuur met de katholieke wijk. En nog altijd gaat de poort 's avonds dicht. Daar, op en rond Falls Road, geen vlaggen, af en toe wel een Maria-beeldje. In de Sint-Pieterskerk gaat Margaret bidden. Mijn grootouders werden in hun huis verbrand tijdens de Troubles. Dit mag niet opnieuw gebeuren, nergens.
3: My grandparents were burnt out of their homes. We don't want to see that happening anywhere in our island. Nowhere. I, myself, take it to God and pray. And pray.
0: Sport in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime van Gils de 6e rit gewonnen. Op de lastige slotklim was hij sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden liep van Gils nog een bekkenbreuk op, maar hij bleef steeds geloven in een sterke terugkeer.
4: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
0: Luke Tuckwell, een ploegmaat van Van Gils, is de nieuwe leider. Het weer in het westen en het centrum droog met opklaringen. In het oosten vanavond nog wat lichte regen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al 26 graden. We begonnen met de afloop van het Assize-proces over het drama in Strepy. De man die er inreed op carnavalisten is er schuldig bevonden aan doodslag. De nabestaanden zijn tevreden dat de aanrijding niet als een ongeval beschouwd wordt. De straffen worden volgende week uitgesproken. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. Welkom in een nieuwe So What. Dag Guy Peters.
6: Dag Lies Steppen.
5: Duke Ellington op je t-shirt.
6: Ja.
5: Dat is een goed begin.
6: Ja, veel beter kan het niet, lijkt me.
5: Dat had ik nog nooit gezien, denk ik. Is het nieuw?
6: Echt? Nee, helemaal niet.
5: Fantastisch. Duke Ellington, daar zou ik ook nog een t-shirt van dragen.
6: Ik zal eraan denken als ik er nog eentje tegenkom.
5: Ja, dat is goed. De derde laatste aflevering van So What van dit seizoen. Ongelooflijk eigenlijk, hè?
6: Ja, leuke dingen gaan snel, hè.
5: Maar we moeten geen afscheid nemen, want we gaan gewoon de hele zomer door. Achter de schermen zijn we er al een beetje mee bezig. Een reeks die een hele zomer lang loopt op zaterdag om 5 uur. Om 5 uur in de namiddag. 5 tot 6 over Miles Davis. En ik weet niet of we al veel details mogen verklappen. Misschien moeten we gewoon de meeste geheimen prijsgeven in onze laatste aflevering. Wat denk je? Het wordt ook een podcast, dus makkelijk te beluisteren waar je ook bent. Strand, bos, wherever. Vanaf 4 juli elke week een nieuwe aflevering. En het zijn er 9 in totaal.
6: Ik ben er helemaal klaar voor eigenlijk. Ja, laten we gaan.
5: Ik ook, denk ik, ja. Regen of niet, we kijken toch ook hoopvol vooruit naar de zomer, want dat betekent festivals. We kijken dan vooral in de richting van jazz en geïmproviseerde muziek. En wat een weelde, er is veel te beleven, hè?
6: We hebben het al zo vaak gezegd hier. En, het is een klein land met Ja, met waanzinnig veel mogelijkheden. Wie zin heeft, wordt op zijn wenken bediend. Ja.
5: Ja. Het eerste waar we naartoe gaan is Brosella Festival van 3 tot 5 juli. Dat zijn de mensen die mee Chas Middelheim organiseren. Dus die peren eigenlijk nog even door voor ze met verlof gaan. Hè? Mm-hmm. Een beetje zoals wij.
6: Ja, wij werken ook de ganse vakantie gewoon door. Dus,
5: Ja. En ja, hier en daar ligt het ook wel in het verlengde van Jazz Middelheim, maar dan met een line-up die toch net iets meer urban getint is, wat global sounds, wat urban vibes. Veel ambiance, er mag gefeest en gedanst worden. En op de affiche een paar namen die hier wel eens durven langskomen, zoals Amaro Freitas, Joel Ross, Mix Monk, maar ook dit Greg Foat trio. Een trio rond die pianist, Foat, die heel productief is. Hij maakte een klein dozijn platen op dik 2 jaar. En ik kende hem niet eigenlijk, Giet. Het is een 40er blijkbaar. Daarvoor zijn festivals ook altijd goed om toch wat nieuw volk te ontdekken.
6: Ja, natuurlijk. En in dit geval, het is iemand die denk ik vooral actief is in die Britse scene, de Londense scene, waar ja, de organisatoren sowieso een sterke connectie mee hebben. Dus dat is heel fijn als je graag luiden hoort uit die hoek. Hè.
5: Ja, het is iemand die misschien wel wat gemeen heeft met jou, want hij zegt zelf dat hij een vinylobsessie heeft.
6: Ik heb geen obsessie.
5: Geen obsessie?
6: Nee. Ik heb een liefde voor, maar dat is het.
5: Enfin, de liefde van Foat is in elk geval ook groot. Hij heeft ook een tunnel vision voor jazz, zegt hij. En ja, laat ons luisteren. Het is krachtig, het is klassiek, maar ook wel met een moderne twist.

0: album waarop je deze muziek vindt heet Reaching for the Moon. Dit waren Elina Dooney en Rob Loeft met een song uit dat nieuwe album. En Dooney zit intussen al 14 jaar bij ICM. En de laatste 6 jaar haalt ze er altijd opnieuw weer Loeft bij. Dus het is een goed duo. Een Britse gitarist is hij. Het is een mooie samenwerking. En eigenlijk laveren ze altijd een beetje tussen pure jazz, maar ook wel veel folktradities. Want Dooney die zingt vaak in veel verschillende talen. En er zitten vaak poëzie-elementen in en folky dingen. Dus het is echt wel een mix wat ze brengen. Ik heb haar ooit in Brugge gezien en ik vond dat heel sterk. Een aanrader, denk ik. Ze was solo toen, als ik me goed herinner.
1: Ik heb haar ook eens gezien op Jazz Brugge, maar dat is meer dan 10 jaar geleden met haar kwartet toen. En dat was inderdaad ook heel sterk. Het was een heel goede band, maar zij heeft daar wel de show gestolen die dag, denk ik. Ja,
0: ja, sterke zangeres. Ja. Op 5 juli in de vooravond op Brossella. En dan gaan we naar Gent Jazz. Van 2 tot 18 juli, ze zullen het geweten hebben in Gent, dat zijn maar liefst 15 festivaldagen. En grote namen uit de jazz en ook uit de pop en uit de rock, zoals Terence Blanchard, Charles Lloyd, Marcus Miller, John Hyatt, Van Morrison, Patti Smith. En zo kan ik dus nog lang doorgaan. Miles wordt ook een aantal keer gevierd. Zijn 100ste verjaardag gaat niet onopgemerkt voorbij op dat grote podium van Gent Jazz. En op de eerste dag, op 2 juli, kan je Lakeisha Benjamin en Stanley Clark aan het werk horen, maar ook het Sundra Orchestra. Na de dood van de meester onder leiding van Marshall Allen, die vorige week nog 102 werd. Jazz is toch wel de ultieme methode om jong te blijven, hè, Guy? Maar die Marshall Allen, ja, die is er ook niet bij op tournee. Dat kan toch niet als je 102 bent?
1: Ja, ik geloof het niet. Hij is 102 en hij speelt nog altijd. Hij heeft vorig jaar zelfs nog een album uitgebracht dat echt wel goed was. Maar natuurlijk, als je 102 bent, dan is een tournee natuurlijk niet zo evident. Dus ik denk wel dat we het moeten doen zonder die levende legende. Ja.
0: Ik hoop zozeer dat ze die man die jetlag besparen.

0: Terence Blanchard met Lil Foddy in 1992 op Simply Stated. En hij speelt op de openingsdag op 2 juli samen met Ravi Coltrane. En zij doen een Miles Davis en John Coltrane celebration. Die twee reuzen in de jazz die 100 zouden geworden zijn dit jaar. En ook wel fijn dat die zoon van Coltrane, Ravi, er dan bij is. Die zal... het zal geen rustig jaar zijn voor hem, denk ik.
1: Ik ga ervan uit dat die agenda voor dit jaar wel bomvol zit, ja.
0: Ja, want ja, er is veel rond die verjaardag van Miles Davis te doen natuurlijk, maar we mogen John Coltrane ook niet vergeten. Op die verjaardag is nog even wachten in september. Op 23 september zou hij 100 worden. We zullen daar in Sowat ook uitgebreid bij stilstaan en er is ook nog een plannetje in de maak om zijn verjaardag te vieren, voor alle duidelijkheid. We gaan hem niet vergeten. En Blanchard hield zich in de 21ste eeuw vooral bezig met soundtracks. Benieuwd wat hij hiervan gaat maken. Hij is de voorbije jaren wel af en toe gepasseerd op Gent Jazz. Ik herinner mij ook dat hij eens meegespeeld heeft met Herbie Hancock. Onverwacht of zo.
1: Ja, misschien was het die keer dat hij daar ook met zijn eigen band stond. Ik herinner me vooral een heel futuristisch trompetmodel. Hij had zo'n een trompet die eruit zag als een bolide uit het jaar 2035 of zo.
0: Oké, dat kan dus ook. Op 5 juli komt onder andere Fatoumata Diawara langs op Gent Jazz, maar ook Alabama Shakes met die opvallende zangeres en gitariste Brittany Howard. En ze hebben zo'n soort van unieke plek in de muziek.
1: Ja, ik vind het een heel leuke band, want ze weten niet goed waarvoor ze moeten kiezen. Het is soul, het is blues, het is garage rock. Altijd een warme groove. Iedereen kent wel dat prachtig wiegende nummer Hold On. Ik geloof dat het 7-8 jaar stil is geweest rond hen, maar ze zijn sinds vorig jaar weer bezig en dus voilà, ze staan daar ook.
0: This feeling. I just can't hold me. I just can't hold me. The white.

play now. I found my way here. See, I've been half.

0: Muziek van en voor de nacht. En hopelijk is het tegen dan al donker genoeg in die grote tent op de mooie bijlokensite van Gent Jazz. En wordt het net fris genoeg om een beetje kippenvel te krijgen. Dit was Tindersticks. Een graag geziene gast op de Belgische festivalpodia. En ze hebben best wel een grote aanhang hier. Met die herkenbare stem van Stuart Staples. En zij spelen op 9 juli op Gent Jazz voor het Patti Smith Quartet. Op 10 juli komt Marcus Miller langs met een hommage aan Miles. We Want Miles. Hij was natuurlijk ook een trouwe metgezel van Miles in het laatste decennium dat Miles actief was. En ook die dag Charles Lloyd op het programma. Dat zal ook mooi worden. Hij is 88 intussen, denk ik, met een fijne band. En deze Shabaka Hutchings, die anderhalf jaar zijn sax aan de wilgen hing eigenlijk, maar die dan toch weer oppikte tijdens een eerbetoon aan Louis Moholo, was het, Guy?
1: Dat klopt, ja. Hij leek heel erg vastberaden. Hij had, denk ik, het gevoel dat hij alles had gezegd dat hij kon zeggen op die sax. Dus ging hij zich focussen op fluit en op elektronica en dergelijke dingen. Ja, ik moet wel toegeven dat ik eigenlijk een beetje opgelucht ben dat hij die sax heeft herontdekt, want
0: het is ook gewoon een goede saxofonist. Ja. Maar vorig jaar op Jazz Middelheim hadden we de kans om hem te interviewen en hij zei toen van ja, die fluit, dat is voor mij een beetje tot de essentie komen, want dat is gewoon een stuk hout waar gaatjes in gemaakt zijn. Dus dat is gewoon heel dicht bij de echte kern van de klank. Dus ik denk dat hij een soort van zoektocht naar de kern aan het doen was of zo. Volgens mij gaat hij ook nog ooit gewoon zingen om zo dicht bij een puur geluid te komen. Of zo.
1: Voor mij mag het allemaal.
0: Ja, voilà. Zullen we luisteren naar wat recent van hem verscheen? Of the Earth, mooie titel, verschenen op zijn eigen Shabaka Records, Those of the Sky.

0: Maestro Charles Lloyd, hij is 88 intussen, opnieuw op Genjazz op 10 juli. Dat moet toch ook niet min zijn, hè? Op die leeftijd nog dat rondgereis van Californië naar Gent en terug en alle andere stops die ze onderweg aandoen.
1: Het is waarschijnlijk heel anders dan een bandje dat met zes mannen een kleine camionet Europa of Amerika rondreist, maar... Ja, reizen is, of op tournee gaan is vermoeiend.
0: En zeker als je festival speelt, hè, ja. Altijd een beetje afwachten wat je gaat krijgen. Hè?
1: Het is veel wachten, het is steeds een ander bed, nooit weten wat je gaat meemaken. En ik denk, ja, als je dan al 88 bent, dan kruipt niet in je koude kleren. Ja.
0: Waarschijnlijk haal je er ook veel energie uit, anders zou je het niet doen. Ik hoop het alleszins, ik zal het eens vragen.
1: Doen, ja.
0: En hij speelt met een jonge drummer. Kweko Soembri zal erbij zijn op Genjazz. Hij is nog geen 30. We zagen hem goede dingen doen bij Emmanuel Wilkins op Jazz Middelheim. En de muziek die we net hoorden van Charles Lloyd kwam uit zijn laatste album, dat is recent verschenen. Het heet Figure in Blue, een samenwerking met Marvin Sewell op gitaar en Jason Moran op piano. En in Gent, als u graag de volledige line-up wil horen, speelt hij dus met Gerald Clayton op piano, Harish Raghavan op bas en die Kweko Soembri op drums en percussie. Heel interessant, echt een beetje tribal, heel puur. Echt een bijzondere stijl, alleen al daarvoor is de moeite waard om eens te gaan kijken. Ook op die dag van de partij, en helemaal terecht, is Ola Tunji. Ze hebben mij een beetje weggeblazen op Jazz Middelheim. Ik vond het echt geweldig.
1: Ja, we hadden het eigenlijk wel kunnen weten, want die jonge band, met leden denk ik vooral uit Frankrijk, maar ze zijn wel in Brussel gebaseerd, die hebben echt wel wat potten gebroken de laatste tijd, hebben veel indruk gemaakt. Het is een hele sterke liveband. Ze zijn ook de laureaat van Jong Jazz Talent Gent. Ze hebben daar de publieksprijs en de juryprijs gewonnen, dat zegt wel iets.
0: Ja.
1: En ze waren naar verluid ook heel goed op Jazz Middelheim. En ja... Als er iemand graag Coltrane hoort, dan is dat ook zeker een aanrader, want daar gaan ze zeker wel eens luisteren, denk ik.
0: Ja, het was ook een beetje spannend. Ornella vertelde daar op Middelheim dat ze een nieuwe saxofoon had gevonden eigenlijk. Net voor de opnames voor een nieuwe album dat nog moet komen. En dat was toch wel iets belangrijks, want haar andere sax was kapot. En ze had deze heel toevallig gevonden. En als ik het goed begrepen heb, had haar papa haar gered of haar daarbij geholpen. Dus eigenlijk ook wel een mooi verhaal hoe zijn instrument ook gewoon heel belangrijk kan zijn.
1: Het gebeurt heel vaak, helaas, dat de instrumenten verloren gaan of vallen net voor een concert, dat soort dingen. Maar met een beetje geluk en een beetje inspiratie komt dat altijd wel goed, ja.
0: Dit is een opname van een paar jaar geleden. Digitaal verschenen toen, maar onlangs heruitgegeven door Werf Records. En dit heet Sun Meditation, met een beetje geluk ook goed voor een rondje leviteren op vrijdagavond. Tot aan het nieuws, want wij blijven bij u tot 8 uur. Tot straks.

0: 7 uur, een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 2,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel $172. Dat is ruim een kwart meer dan de intakeprijs en $72 meer dan de openingskoers. Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald. Een record. De cijfers zijn wel opvallend, zegt Steven Rombout.
1: Het vele geld dat SpaceX ophaalt, maar meteen ook die grote beurswaardering die het bedrijf meekrijgt,

0: De man die zich sinds vanmorgen verschanst in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw vlakbij Brussel is overmeesterd, meldt het parket. Het is niet duidelijk of de man daarbij gewond is geraakt. Vanmorgen was hij weggevlucht van een politiecontrole. Hij dreigde ermee om brand te stichten in het gebouw. De speciale eenheden, brandweer en politie kwamen ter plaatse en na 7 uur is de man dus overmeesterd. In een bericht dat flink gedeeld wordt op WhatsApp wordt beweerd dat de AI-chatbot van Meta vanaf morgen automatisch meeleest met al je privégesprekken en dat je daarom dringend je privacy-instellingen moet aanpassen. Dat bericht klopt niet helemaal. Meta AI leest niet zomaar al je berichten mee. Collega Tim Verheijden legt uit wanneer wel.
1: Zodra je die AI-assistent in een persoonlijk gesprek letterlijk aanspreekt, leest moederbedrijf Meta een beetje mee, want die AI moet ook antwoorden. Dat geldt ook in groepsgesprekken. Als iemand de chatbot daar iets vraagt, kijkt de AI ook mee naar wat er daarna gezegd wordt en naar de context van het gesprek. Je kan die Meta-AI wel uitschakelen in groepsgesprekken. Zet je in de instellingen geavanceerde chatprivacy aan, dan kan niemand de chatbot nog oproepen.
0: Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in zee. Ze zullen ook extra waakzaam zijn voor transmigranten die via onze stranden proberen naar Engeland over te steken. Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: Het is voor ons duidelijk dat wij eigenlijk niet moeten tussenkomen, maar dat het vooral gaat over het observeren en het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Het gaat dan vooral over plaatsen in de duinen of aan het strand waar materiaal gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
0: In Amsterdam zijn verschillende mensen opgepakt in verband met de explosie van de afgelopen nacht bij een sportschool. Daarbij zijn 7 gewonden gevallen. Volgens enkele Nederlandse kranten zijn er jonge mensen opgepakt, tieners en twintigers, die explosieven zouden gemaakt hebben voor plofkraken. Er zijn ook auto's in beslag genomen en de hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Maxime Van Gils de 6e rit gewonnen. Van Gils was op de lastige slotklim sneller dan de Noor Johannessen. Enkele maanden geleden brak Van Gils nog zijn bekken, maar hij is blijven geloven in zijn terugkeer.
3: Ik ben altijd positief gebleven. Ik wist al dat ik wel ging terugkomen. Misschien had mijn entourage soms iets meer stress als ik. Vooral als ze dan de dingen slazen dat het moeilijk ging worden om terug te komen en dat sommige renners niet op het hoogste niveau komen. Maar om dat nu te tonen dat het wel lukt, is echt fantastisch.
0: In het oosten kan er vanavond nog wat lichte regen vallen, elders droog met opklaringen. Morgen krijgen we geleidelijk meer opklaringen en tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag al halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: So What. Met Lies Steppen. We zijn hier nog altijd, uiteraard, tot 8 uur. En we kijken graag samen met u naar een handvol zomerfestivals. In het eerste uur hebben we Brosella en Gentjazz al gehad. Daar gaan we er gewoon nog een aantal bij doen. Guy, we denken daar niet altijd meteen aan, maar het is ook wel interessant om eens aan de andere kant van de taalgrens te gaan piepen, want daar is ook van alles gaande.
1: In dit programma denken we daar meestal wel aan. We hebben al een paar keer het punt gemaakt dat er over de taalgrens ook heel veel boeiende dingen gebeuren. Dat het ook wel een andere scène soms, dat er andere geluiden vandaar komen en dat er te weinig over het muurtje wordt gelonkt. Dus het is maar goed dat we het nu doen.
0: Voilà. Van 21 tot 26 juli is het Dinant Jazz. Dat is, hoe zal ik zeggen, een beetje anders, die aanpak ginder. Iets klassieker, maar daarom zeker niet minder goed.
1: Zeker, ja.
0: Een beetje oldschool festival?
1: Iets meer, denk ik, ja. En zonder dat daarom negatief is. Ik denk dat de traditie daar misschien iets hoger in het vaandel wordt gevoerd, dat de Vlaamse festivals misschien iets meer de kaart trekken van de hedendaagse geluiden, van geluiden die overwaaid komen uit Engeland bijvoorbeeld. Als je de kwaliteit naast elkaar legt, dan zal er zeker geen groot verschil zijn.
0: Voilà. Op zondag 26 juli is de afsluiter Mr. Joe Lovano met zijn Paramount Quartet. Met goed volk daarin, gitarist Julian Lage, Asante Santi de Briano en

drummer Will Calhoun. En die laatste die kunnen de rockers onder de luisteraars herkennen van Living Colour uit de jaren 80 en de jaren 90. En dit verscheen onlangs bij ECM en laat nog maar eens horen dat Lovano een ongrijpbare figuur geworden is. Aan de ene kant natuurlijk wortels in de traditie, maar met een heel eigen insteek en altijd een uniek hoedje daarbij. Hier komt Congregation.

0: In 1989 was Charlie Haden de centrale gast van het jazzfestival van Montreal. En we hoorden daarnet Silence, een klassieker van Haden.
1: Ja, en ik wou dat ik erbij was geweest, maar ik denk dat de 14-jarige versie van mezelf nog nooit had gehoord van Charlie Haden.
0: Laat staan van Montreal.
1: Ja, ook al. En alleen naar Canada gaan zat er waarschijnlijk niet in. Maar ja, er werden heel veel mooie concerten gespeeld. Die zijn gelukkig ook bijna allemaal opgenomen en uitgebracht. Apart en als box. Echt fantastische muziek. Je hoort heel veel goed volk passeren. Joe Henderson, John Cherry, Paul Bley en ook deze Paul Motion of Motian en de Cubaanse pianist Gonzalo Rubalcaba.
0: Dat stuk van daarnet, Silence, die klassieker van Haden, was ook de laatste compositie die Mark van den Hoof, onze collega, ooit gedraaid heeft bij Clara. Maar Rubalcaba, dus daar gaat het over, die speelt op zaterdag 25 juli in Dinant met goed volk, met Chris Potter, met Larry Grenadier en Eric Harland. Allen daarheen. En dan blijven we nog even in Wallonië voor het GOM Jazz Festival van 7 tot 9 augustus. Veel lokale jazznamen, maar ook een opvallende tribute. Want wat wordt daar gevierd? 30 jaar IST. Dat is het Esbjørn Svensson Trio. Een groep die een enorme opmars maakte, maar dan gebeurde er een ongeluk in het water waardoor het allemaal anders liep. Hè?
1: Ja, het was toch wel een van de toonaangevende jazzbands van het begin van dit millennium. Of eigenlijk ook al de jaren 90. Rond de pianist Esbjørn Svensson. Die is in 2008 helaas omgekomen bij een duikongeval. Dat was meteen het einde van dit trio. Gelukkig zijn de muzikanten van die band wel nog met andere dingen bezig geweest. Maar toch mooi dat er zoveel jaren daarna toch nog eens wat aandacht gaat naar die belangrijke band.
0: Ja, dat was ook wel een bommetje toen. Hè. Zij waren een van de eerste die zo de muren sloopte tussen jazz, klassiek, pop en elektronica. Die het gewoon helemaal open trokken en het mocht vooruit gaan bij hen. En die bassist Dan Berglund en de drummer Magnus Oström, die zijn van de partij op 9 augustus en ze brengen gasten mee. Rietblazer Fredrik Ljungqvist, als ik dat goed uitspreek, van Atomic en nog veel meer. Een goede gelegenheid om dat IST nog eens naar boven te halen hier bij ons. Iets uit een Good Morning Susie Soho uit 2000. Do the Jangle.

0: En dat was het Anne-Pierre Lee kwartet met Hope uit Ultimate Survival, hun album van 2025. En Hendrik Lazure en Casper van de Velde, oftewel Schnitzel, spelen mee in deze band. En we gaan hen sowieso nog terugzien deze zomer, hè, Guy? Kunnen we dat al verklappen?
1: Mogen we dat?
0: Denk het wel.
1: Doe maar.
0: Ik dacht dat jij het ging doen.
1: Ah, ja, ze komen langs bij, bij Miles. Het programma over Miles Davis. Het zijn jonge... Jonge snaken, maar we gaan daar heel mooi, denk ik, illustreren dat ook die generatie nog altijd gepakt wordt door de spirit van Miles Davis.
0: Ja, dat is heel mooi dat je ziet hoe dat, vandaag nog altijd kan inspireren en dingen in gang zetten. Voilà. Het Anne-Pierre Lee Quartet, met dus ook die twee heren aan boord, speelt op 8 augustus in Gomen. Zeker de moeite waard om naar daar te trekken. Op het einde van de zomer is het snoepen voor wie het graag avontuurlijk heeft. Vorig jaar was er de 10e editie, die duurde 3 dagen van Summer Bummer. En dit jaar gaat de 11e editie door op 28 en 29 augustus. Dat wil zeggen veel impro op het scherp van de snede, gevestigde waarden, maar ook jonge artiesten, nieuwe combinaties, veel vrouwen ook die meedoen. En voilà, jij bent daar degene die de concerten aankondigt. Eigenlijk is dat alleen al een goede reden om naar daar te gaan, Guy.
1: Zou je denken. ik weet het niet, maar ik mag het intussen wel voor de 6e keer doen. Dus dat is wel een hele eer eigenlijk. Ja. En het is ook eigenlijk een heel dankbare omgeving om dat te kunnen doen. Omdat er zoveel ruimte is voor experimenten, ook voor de MC. Dat is wel leuk.
0: Ah, veel manoeuvreer- en speelruimte, ja. Dat is belangrijk. Spelen in de zandbak. Mm-hmm. Een van de figuren die we kunnen ontdekken is de Canadese saxofoniste Karen... ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Zij speelt een aantal keer.
1: Zoiets, ja. Ze speelt 2 keer op Summer Bummer. Op de eerste dag speelt ze in een kwartet met Jonathan Horn, Aaron Lumley en Nassim Navarro. En op de 2e dag speelt ze mee als gast bij het Belgische Cabas.
0: En hier speelt ze samen met elektronica-muzikant Masahiro Takahashi iets tamelijk rustgevends.

0: En ook deze legende is van de partij op Summer Bummer in Antwerpen. Pianist Alexander von Schlippenbach. En dat is een hele grote naam die al jarenlang meegaat. Mag ik hem een van de grootmeesters van de Europese improvisatie noemen?
1: Zeker. En veel heeft ermee te maken dat hij natuurlijk al op oudere leeftijd is. En hij was erbij als pionier in de jaren 50, 60.
0: Mag ik hem dan een beetje bij de generatie van Fred van Hoven enzovoort rekenen?
1: Ja, het was zeker die golf van artiesten die toen opstond. Fred van Hoven en Evan Parker, Peter Bruitsman, dat soort figuren. Maar het is iemand die altijd actief gebleven is met kleinere bezettingen, met zijn eigen Globe Unity Orchestra. De laatste jaren vooral in de picture met Rodrigo Amado, met The Bridge, dat kwartet. Maar deze keer speelt hij een duo met de Noorse powerdrummer Paul Nilsson Love.
0: Ja. Dit is een band met een unieke samenstelling, spreekt tot de verbeelding, de naam alleen al, Daughter Daughter. Vier jonge vrouwen aan boord die de voorbije jaren indruk maken. Saxofoniste Camila Nebbia, saxofoniste Amélie Daal, cellist Elisabeth Koudou en drummer Sun Mi Hong, een Amsterdamse met Koreaanse roots. En dit is muziek van haar album Third Page, Resonance, met een centrale rol voor trompetist Alistair Payne. En die kennen we uit die jongste groep van Joachim Badenhorst, Juran.

0: Sun Mi-hong, die jonge Koreaanse drummer die al een aantal jaar woont en werkt in Nederland. En ze is bezig aan een stille opmars. Ze speelt met een aantal zwaargewichten uit de impro-scene, zoals met Rasmussen, Kaya Draxler, Brandon Lopez, Louis Lops en Matt Maneri en nog vele anderen. We houden haar in de gaten en zij gaat er dus ook bij zijn op Summer Bummery.
1: Ja. Helemaal, ze speelt dus in dat kwartet met vier jonge vrouwen. En dat is wel een beetje een erezaak geworden, denk ik, op dat festival. Om echt wel een statement te maken, om te zorgen dat de gendergelijkheid in orde is. Maar ook ja, door bijvoorbeeld een paar van die nieuwe jonge stemmen bij elkaar te zetten voor het eerst. Wat dan zowel voor festival als artiesten natuurlijk heel spannend wordt.
0: Wordt een belevenis. En dan gaan we nog eens naar het Vlaamse Kabas. Ook zij komen naar Summer Bummer. Vorig jaar vierde dus een 10-jarig bestaan met Sundog. Twee lange tracks. Dit is iets nieuws. Helemaal anders dan het voorgaande. Ze waren al wat van line-up veranderd. Op Summer Bummer gaan ze dat helemaal speciaal maken met Niels Vermeulen, Thijs Troch, Jan Daalman en Louis Evraar. Aangevuld met die dame van daar straks, Karen Ng en Jonathan Horn. We gaan nog eens luisteren naar een stuk uit die Sundog plaat Ritualisme. Zo klinkt het in elk geval. Ik onthoud het, op 28 en 29 augustus kan u naar Summer Bummer. Twee dagen avontuur, homemade food. Er zullen wel wat platen te ritselen zijn, zeefdrukken en zo meer. En een hele fijne MC van dienst.
1: Hij gaat zijn best doen.
0: Dat is een goed begin. Volgende week blikken we terug op het afgelopen seizoen van So What. Veel moois om op terug te kijken. En nu heeft Christophe muziek van u van het Diderot-ensemble. Dat wil zeggen een heel karakteristieke klank en een frisse benadering van barokmuziek op originele instrumenten. Geniet ervan. Heel graag tot de volgende. En bedankt, Guy Peters.
1: Graag gedaan, liefst hebben.

0: eerste uur een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Na 3,5 uur handel op de technologiebeurs Nasdaq kost het aandeel zo'n $173. En dat is ruim een kwart meer dan de intekenprijs. Het bedrijf is nu op de beurs wel 92 keer zijn omzet waard. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Het bedrijf is een groep van verschillende activiteiten, vertelt collega Steven Rombout.
1: Er is Starlink, dat snel internet levert via ruimtesatellieten en dat heel winstgevend is. Er is ook de ruimtevaarttak die heel erg inzet op herbruikbare raketten, maar nog altijd stevig verlies leidt. En dan is er nog de derde tak, de AI-tak, waar ook het sociale mediaplatform X onder valt en die enorm veel cash verliest. Het is van die laatste tak dat de grote groei vooral zal moeten komen.
0: Musk had met de beursgang al $75 miljard opgehaald en wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen. $1 opgehaald en wordt zo de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen bedraagt meer dan $1000 miljard. Redders aan zee zullen deze zomer niet alleen mensen in nood helpen op het strand en in

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Clara live.
2: Gestockeerd wordt met het oog op een vermoedelijke oversteek of verdachte situaties melden aan de politie.
3: En volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren in de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is. Maar ze geven ook tegenstrijdige informatie over hoe dat akkoord eruit zou zien. Droog vanavond, alleen in het oosten van het land kan er nog wat lichte regen vallen. Morgen geleidelijk meer opklaringen en dan tot 20 graden. Zondag begint vrij zonnig, later meer wolken, maar meestal droog. En volgende week dan wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag halen we al tot 26 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
1: Blijf verwonderd. Clara in concert met Christophe Louis.
4: Goedenavond en welkom bij Clara in concert. We hebben het gezelschap, of we blijven vanavond in het gezelschap van het Diderot Ensemble. Dat wil zeggen frisse barokmuziek, barokmuziek op originele instrumenten. We gaan naar Parijs vanavond, meer bepaald het auditorium van Radio France met Bach en Vivaldi op de affiche. Concert van 28 februari. En na dat concert krijgen we nog een heerlijke live-opname met muziek van Orlandus Lassus door Courende onder leiding van Erik van Nevel. Dat is dus voor straks. Onze eerste halte is Parijs, het auditorium, zoals gezegd, waar het begon met de muziek van Johann Friedrich Fasch. Johann Friedrich Fasch is een naam die vandaag minder bekend klinkt dan Bach of Vivaldi, maar in de 18e eeuw klonk zijn naam als een klok bij muziekminnend Duitsland. Dit concerto in D-klein, daarin plaatst Fasch viool en hobo in een levendige dialoog. Het is de virtueuze viool van Johannes Brahmsholle in dialoog met de hobo van Ivan Podiumov. En samen met het Diderot Ensemble is dit concerto in D-klein van Johann Friedrich Fasch. APPLAUS

applaus in de muzikale arena genaamd het auditorium van Radio France. Elegante barok was dat, barokmuziek van Johann Friedrich Fasch door violist Johannes Brahmsolle en hoboïst Ivan Podjumov en het Diderot Ensemble natuurlijk. En van Fasch, ik zei het al in het begin van de uitzending, stappen we nu over naar zijn grote tijdgenoot Johann Sebastian Bach. Het eerste concerto in A-klein voor viool en orkest. Een van de bekendste werken voor viool van Bach, geschreven in de periode waarin Bach werkte aan het Hof van Keuten. Tussen 1717 en 1723 was dat. En in die jaren had Bach heel wat minder verplichtingen op het vlak van kerkmuziek en kon zich heel sterk gaan toeleggen op wereldlijke muziek, op instrumentale muziek. En vooral dat Hof van Keuten beschikte over uitstekende muzikanten. En dat gaf hem dan de kans om ambitieuze toch wel kamermuziek en orkestwerken te schrijven. Het concerto is geschreven in onvervalste Italiaanse concertostijl. Dat was toen in zwang in heel Europa. Vooral Antonio Vivaldi speelde daarin een heel belangrijke rol. En toch is dit werk van Bach veel meer dan pure navolging van Vivaldi. Het zal u natuurlijk niet verbazen, maar Bach verwerkt dan die concertovorm op zijn heel eigen manier. Strakker en intenser van karakter. En toch blijft het herkenbaar, die Italiaanse concertostijl. De viool staat hier centraal, maar de viool, typisch Bachs, is ook weer ingebed in een muzikaal weefsel. Johannes Brahmsolle leidt het Diderot-ensemble vanop de viool. We horen Bachs concerto in A-klein.

Onverwoestbaar, zo simpel is dat. Paus in het auditorium van Radio France voor het eerste vioolconcerto van Bach. Applaus voor violist Johannes Brahmsola en het Diderot Ensemble. En we blijven bij Bach, want nu krijgt de viool het gezelschap van de hobo. De viool dus en de hobo. Twee solisten die in dialoog gaan. Een gesprek tussen twee wel heel verschillende persoonlijkheden, heel verschillende instrumenten. De snelle, soepele viool van Johannes Brahmsola en dan de bijna vocale kwaliteit van de hobo van Ivan Podiomov. Hier met het Diderot Ensemble in Bach's Concerto in D-klein. Met, tenminste voor mij, het langzame deel als hoogtepunt. Hier horen we Bach op zijn meest lyrisch.

enthousiast applaus in het auditorium van Radio France voor het concerto in D-klein voor hobo, viool, strijkers en basso continuo van Bach. Met dus die viool en hobo als twee stemmen in een intens gesprek. En na Bach keren we terug naar Italië, naar de man die die Italiaanse concertostijl helemaal in zwang bracht in Europa. Ik heb het over Antonio Vivaldi en zijn bundel die op die manier de Europese muziekgeschiedenis diepgaand zou beïnvloeden, L'Estro Armonico. Dankzij die bundel werd het Italiaans concerto het na te volgen voorbeeld, het Europese model. En de titel L'Estro Armonico betekent zoiets als de harmonische inspiratie of de harmonische bevlogenheid zelfs. En dynamisch goed gekozen, want de muziek bruist van energie. We gaan luisteren naar een concerto in A klein, geschreven voor twee violen. Het is een werk dat ook Johann Sebastian Bach bijzonder goed kende, want hij bewerkte het later voor orgel. Twee violen staan hier tegenover en naast elkaar, soms als rivalen, soms als bondgenoten. Johannes Brahmsholer nog steeds op het podium en ook Philip Bonen, dat zijn twee solisten in Vivaldi's concerto in A klein uit L'Estro Armonico.

Ja, de onverwoestbare, onweerstaanbare energie van Vivaldi. De enige echte zijn concerto in A-klein door Johannes Brahms-Wola en Philip Bohne als solisten, de twee violisten van voor. Terug naar Johann Sebastian Bach, Peter, met zijn tweede vioolconcerto in E groot. Schreef het ook in de periode dat hij aan het hof van Keuten werkte. Hof waar goede muzikanten beschikbaar waren. Het is een periode waaruit we behoorlijk wat muziek, wat instrumentale muziek van Bach hebben overgeleverd, gekregen. Het tweede vioolconcerto bestaat uit drie delen volgens dat patroon van het barokconcerto. Snel, langzaam, snel, met de solo-viool in een prominente rol. De viool van Philip Bohne zal het zijn. Maar tegelijkertijd is die solo-viool ook mooi ingebed in het geheel, in het Diderot-ensemble onder leiding van Johannes Brahms-Wola. Concerto nummer 2 voor viool en orkest van Bach.

0: De Liefhebber. Katelijne Boon duikt in de platenkast en muzikale herinneringen van zanger en muzikant Raymond van het Groene Woud.
1: Een liefhebber in alle mogelijke betekenissen.
2: Je veux l'amour!
3: Ik geloof wel dat ik het vermogen heb lief te hebben en zeker in de wereld van de muziek.
0: De Liefhebber. Morgen om 10 uur op Clara en 14 Max.
4: Goedenavond, VRT Nieuws met Alain Korte. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jaarlang gebruikt in de bouw onder meer, maar bleek later kankerverwekkend. N-VA-voorzitter Valérie van Peel zette zich jaarlang in voor de slachtoffers en legt uit wat dit voor hen betekent.
5: Dit betekent dat slachtoffers die naar het asbestfonds stappen om in de meestal de laatste maanden van hun leven toch een tegemoetkoming te krijgen voor hun medische kosten, dat zij toch nog altijd ook het recht hebben om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
4: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq en het aandeel kost intussen al ruim een kwart meer dan de intekenprijs. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financieel econoom bij KBC Tom Simons vergeleek het in ter zake met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
6: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
4: Volgens de premier van Pakistan hebben de Verenigde Staten en Iran de finale versie van een akkoord goedgekeurd. Dat akkoord moet een einde maken aan de oorlog. Pakistan probeert al een tijd lang te bemiddelen tussen de VS en Iran. De landen zelf hebben nog niet bevestigd dat het akkoord rond is. De Amerikaanse president Trump en hooggeplaatste figuren binnen de Iraanse regering hebben de voorbije uren wel gezegd dat een akkoord dichtbij is, maar ze geven tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen met stickers de pijlen van tegenstrijdige informatie ook over hoe dat akkoord eruit zou zien.

0: juni. Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Clara Live.
3: Dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
4: En van Balen naar Toronto, want op het WK-voetbal zit de eerste helft tussen medegastland Canada en Bosnië-Herzegovina erop. Geert Heermans, hoe is die eerste helft verlopen?
5: Ja, 0-1 is de stand bij de rust in het voordeel van Bosnië. De Canadezen waren beter en hadden ook de beste kansen via onder meer ex-A-agentspeler Jonathan David. Maar die werden gemist. Bosnië scoorde wel. Op hoekschop kopte Jovo Lukic de bal in doel. En zo dus die Bosnische voorsprong aan de rust in Toronto. Waar de 45.000 toeschouwers, net als gisteren in Mexico, een mooie openingsceremonie mochten bewonderen. Waarin alle facetten van de Canadese samenleving de revue passeerden. En Alanis Morissette een hele krappe versie weergaf van het Canadese volkslied. Dus dat was goed. Nu nog die Canadese ploeg, want die staat 0-1 achter.
4: Dankjewel, Geert. Grijs vanavond en vannacht met straks kans op motregen in Hoog-België rond 12 graden vannacht. Morgen eerst nog grijs, nadien komt de zon tevoorschijn tot 21 graden. Zondag eerst nog zon, nadien wolken met kans op een bui bij maximum 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert een stukje uit The Fiddle and the Drum, het nieuwe album van banjo-virtuoos Bela Fleck dat hij samen met sopraan René Fleming heeft opgenomen, met een all-star ensemble en gasten als Dolly Parton en Vince Gill, en ook dobro en lapsteel-gitarist en producer Jerry Douglas, die mag mee shinen in de titeltrack. Joni Mitchell's melancholische, bitterzoete open brief aan de VS tijdens het dieptepunt van de Vietnamoorlog stond oorspronkelijk op haar Clouds album in 1969, maar is ook in 2026 helaas nog actueel. The Fiddle and the Drum.

This Flight Tonight van Joni Mitchell, opnieuw ontdekt door de Noorse Susanna Wallumrood samen met haar neef David op toetsen. Joni schreef dit nummer toen haar relatie met de Amerikaanse singer-songwriter Graham Nash onder grote druk stond. Aan boord van een nachtvlucht kwam de spijt en de verlatingsangst opzetten. Dit zit een beetje in hetzelfde register, een liefdesliedje van de Albanees-Zwitserse jazzvocaliste Elina Dooney en haar vaste muzikale en levenspartner, de Britse gitariste Rob Luft, een nummer uit een recente ECM-album Reaching for the Moon, over passie die zich niet laat regisseren. Foolish Flame.

muziek van Nana Osei Twumbarima, een jonge Ghanese multi-instrumentalist, zanger, percussionist en danser die momenteel in Gent thuis is. Hij groeide op in een muzikale familie. Vandaag op 12 juni brengt hij bij Zephyrus Records zijn debuutalbum uit, Journey to the Unknown. Een diep persoonlijk album met gastbijdragers van onder meer bassiste Lara Rosseel, sitarvirtuoos Nicolas Mortelmans en ook Roland van Kampenhout. Regen à volonté.

de drone-versie van Adulthood van de Duits-Turkse componiste en zangeres Alif Lenz. Het resultaat van een intense wisselwerking met producer Yas Shaw, ook bekend als medeoprichter van het duo Simian Mobile Disco. Een lucide droom over vroeger, later en nu met een zwart randje. Alif's doorbraaknummer Fall Into Me schreef ze dan ook voor de dystopische Netflix-reeks Black Mirror. Dat is de aard van het beestje. Er kan geen peper- en zoutstelletje of een sla-zwierder tegenop. De Schotse broers Marcus Ian en Michael Sanderson die kozen Inferno als titel voor een nieuwe Boards of Canada release bij Warp Records. Daar hebben we 13 jaar moeten op wachten, veel tijd voor Netflix en chill. Maar ondertussen is een zeshoekige logo weer overal en kunnen de fans het speuren weer niet laten, hints genoeg om uit te pluizen. Er is Into the Magic Land van Boards of Canada.

Fly Kingur Ramanur zwaait de vagebond van het platteland, de IJslandse groep Mogil met ook klarinetist Joachim Badenhorst in de gelederen, op een nieuwe album dat draait rond een excentrieke figuur uit de IJslandse cultuurgeschiedenis, Sölvi Helgason, een nomadische dichter, schilder, filosoof en intellectueel die in de 19e eeuw door IJsland zwierf, een universeel genie die mentaal zowat in de kosmos leefde, maar fysiek echt door de modder moest ploeteren in een destijds zeer rigide samenleving. Parallel aan deze release is er nu ook een tentoonstelling met de werken van Sölvi Helgason in het Nationaal Museum van IJsland. Mogil helpt ons mee de bemoste ravijn over te steken om hem beter te leren kennen.

Call Me In van Idiom, het muziekproject van Leslie Loader, afkomstig uit Oklahoma, maar nu woont ze in een klein stadje in Upstate New York. Ze is graag bezig met Noord-Indiaanse klassieke muziek voor de stem, met boventoonzang. Maar ze is bovenal gefascineerd door de genezende kracht van stemmen. Haar eerste soloalbum heet Neural Network en verscheen eerder dit jaar. Er is een nieuwe hartverscheurende plaat van een vader die zijn zoon verloor. Singer-songwriter Simon Joyner, zo doet hij voort na de dood van zijn zoon Owen. In 2024 was er al zijn album Coyote Butterfly, een diep bedroefde ode, even persoonlijk als universeel. En nu is er ook Tough Love, toegepast op diverse fictieve relaties, waaronder romantische, familiale en politieke. Een evenwichtsoefening met alledaags liefdesverdriet naast politieke wrevel, het verdampen van de American Dream. Simon Joyner uit Omaha, zijn hart blijft open en hij krijgt 20 minuten om ons vanuit het perspectief van Owen bij de hand te nemen.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Clara Live.
2: How can I celebrate the ways you'd like to hide? You wanna know me now that it's too late? Isn't that a sad enough lullaby?

Reach inside yourself. I hope you can find your own ground.

Tough Love van singer-songwriter Simon Joyner, al meer dan 30 jaar in de weer met vallen en opstaan en van invloed op muzikanten als Bright Eyes en Kevin Morby. Zijn 19e album met het 20 minuten durende titelnummer Tough Love als afsluiter. Een vernietigende duik in een schijnbaar bodemloze put van spijt en ongekunsteld verdriet met de repetitieve structuur van Lou Reed's Street Hustle. En vertelt vanuit het perspectief van zijn overleden zoon die met zijn vader spreekt en zijn mislukkingen ontrafelt. Sommige dingen zijn onomkeerbaar, maar op het einde kan er ruimte zijn voor zelfvergeving. En hopelijk ooit begrip. Een indrukwekkende opname van Simon Joyner and the Nervous Stars, uitgebracht op 22 mei. Er is een fascinerend project dat muziek samenbrengt van Josquin des Prez, Igor Stravinsky en Miles Davis. Horen is geloven.

Meerdere werelden verbonden op dit album Milestones. Josquin des Prez meets Miles Davis en Igor Stravinsky, een project van Hugo Ticciati, een in Groot-Brittannië geboren violist en dirigent van Italiaanse afkomst, die ondertussen in Zweden woont. Samen met het All Modern Chamber Orchestra verkent hij de overlappingen tussen renaissance polyfonie, vroegmodernisme en jazz, vooral qua benaderingen van ritme, textuur en improvisatie. Hun album is uit bij Signum Classics. Dit is nieuwe muziek van Ayin, het trio van trompetist Jamin Martini met accordeonist Piet Maris en bassist Otto Kind. Een groepsnaam is gebaseerd op de 18e letter van het Arabische alfabet, een van de moeilijker uit te spreken klinkers. Ons favoriete nummer uit hun jongste album Unland heet Nachtschap.

Woven Sky, de Raga Yaman uit Evening Light van de Amerikaanse componist en pianist Michael Harrison en de Braziliaans-Canadese zangeres Ina Philip. Het eerste hoofdstuk van wat Michaels achtdelige Raga-cyclus moest worden, maar waar het nu helaas bij gaat blijven, stierf recent in New York City aan pancreaskanker. Ze had nog vol grootse plannen die nu onvoltooid zullen blijven, maar zijn muziek zindert na in reine stemming. Componiste Annelies van Parijs is net een jaartje ouder geworden en dat kan zij vieren met een muzikaal portretalbum bij Antarctica Records, Tuning Time heet dat, met erop vier van haar werken in topopnames met het Koninklijk Concertgebouworkest, Brussels Philharmonic, Symfonieorkest Vlaanderen en het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Martin Brabins met pianist Jan Michiels in haar Concerto voor Piano en Orkest. Het tweede deel daaruit is een geraffineerde balansoefening waarin Jan op zoek moet naar versmelting met het orkest.

De essentie is de ingehouden spanning. Jan Michiels en het Antwerp Symphony Orchestra, onder leiding van Martin Brabbins in mei van 2022, met het tweede deel uit het concerto voor piano en orkest van Annelies van Parijs, muziek die ademt en trilt, waarvoor zij de grens opzocht van de leegte. Het uitsterven van de pianonoten was bijna even belangrijk als de eerste aanslag. Een opname die nu ook beschikbaar is via Antarctica Records op haar portretalbum Tuning Time. Bij Kairos zetten ze de pianomuziek van de Griekse componist Georgos Koumendakis nog eens in de zon. De man die in 2004 de Olympische Spelen in Athene meekleur gaf muzikaal, nu de artistieke directeur van de Griekse Nationale Opera. Hier proberen op zijn aanwijzing drie pianisten een verdwaalde krekel in de piano te vangen, maar dat kan een merel beter.

Merle Parallèle, een stuk van de Franse, maar hier in Brussel gevestigde muzikant en kunstenares Roxane Métayer, die trok op verzoek van de culturele vereniging Serreklanken in Hoeilaert naar het natuurreservaat Dode Bemde langs de Deilen en daar maakte ze veldopnames om mee in dialoog te gaan. Een project waar ook vocaliste Katja Sierskova en dichteres Sarah Ehle betrokken bij zijn. Zij brengen op 16 juni samen dit album uit. Rest ons voor nu alleen nog een alles verzwelgende opname van de Amerikaanse pianist Connor Hennick, verschenen bij Il Pirata Records. Connor is een fervente ultraloper, weet wat doorgaan is. En dat is nodig voor Das Buch der Klänge, The Book of Sounds, van de Duitse componist, radiomaker en pianiste Hans Otte. Hier zitten we ter hoogte van deel 10 daaruit. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk tussen ons land, Frankrijk, en het Afrikaanse land Mauritanië opgerold. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilogram drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna dagelijks reisden tussen verschillende Franse steden. Ze werden ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in de Brusselse gemeente Anderlecht en Molenbeek. Ook de Brusselse federale politie werkte mee aan het Franse onderzoek. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het zogenoemde asbestfonds van de overheid, kunnen voortaan ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. De federale regering heeft hun immuniteit opgeheven. Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek kankerverwekkend. Slachtoffers die al een schadevergoeding kregen van dat fonds verloren het recht om asbestbedrijven zelf ook nog voor de rechter te dagen. Een jaar lang is geprobeerd daar iets aan te doen, maar zonder succes. N-VA-voorzitter Valérie van Peel, grote voorvechter van het dossier, is zeer tevreden dat het nu wel gelukt is.
1: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
0: Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaart- en AI-bedrijf van Elon Musk, is in trek bij beleggers. Vanmiddag trok het bedrijf naar de technologiebeurs Nasdaq en het aandeel kostte toen of is bij het afsluiten van de beurs op bijna 20% hoger geëindigd. En dat is opvallend, want SpaceX maakt nog geen winst. Financiële econoom bij KBC, Tom Simons, vergeleek het in Ter Zake vanavond met de beursgang van het elektrische automerk Tesla, een ander groot bedrijf van Musk.
2: Eigenlijk is dat bedrijf een start-up. Een klein bedrijf, maar wel in grote cijfers, maar waar alles nog voor moet beginnen. En dan moet ik u terug meenemen, 16 jaar geleden is Tesla naar de beurs gekomen. Juist hetzelfde. Die hadden nog geen auto. Ja, ze hadden er eentje. Ze hadden een idee. Ze hadden zelfs nog geen fabriek. En wat we vandaag zien is, we hopen dat Elon 1 nog heel lang leeft. Dat is belangrijk. Ja. En twee, dat zijn engineeringcapaciteiten kan aanwenden om hetzelfde verhaal te schrijven.
0: En op het wereldkampioenschap voetbal heeft medegastland Canada 1-1 gelijk gespeeld vanavond in zijn openingswedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina. Het verslag is van Geert Heermans.
3: De openingsmatch van Canada was best een leuke partij om volgen, maar eindigde op een billig 1-1 gelijkspel. Canada was de betere ploeg, maar had te veel kansen nodig of had pech bij de afwerking om te scoren. Bosnië deed dat wel. Na 20 minuten kopte Lukic de 0-1 binnen. In de tweede helft miste Demirovic nog een grote kans op de 0-2. Maar
0: de match in Toronto in Canada was er een openingsceremonie, net als donderdag in Mexico. En straks om 3 uur volgt er nog één, net voor de

0: VRT Nieuws en Sportza.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Ja, zit er vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh, ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: Clara Live.